0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken.

zoek grote stop. Zeep zucht en ze lacht er tanden bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood. Zeep zucht en ze lacht er tanden bloot.

11:15 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in dat lekkere bed.

This is going out to the whole wide west side.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: We gaan vandaag eens luisteren naar hoe regular country muziek en country gospel het fenomeen home, thuis, bezingen. De eerste insteek is thuis als de plek waar je heen wilt. Sommige liedjes hebben maar een paar seconden nodig om iemand terug te brengen naar huis. Naar bergen, kronkelwegen en dat gevoel van thuishoren dat je eigenlijk nooit helemaal kwijtraakt. Dit is zo'n nummer dat ruikt naar buitenlucht, houten veranda's en herinneringen aan waar iemand vandaan komt. Hier komt Lynn Anderson met John Denver's Take Me Home Country Roads.

Oké, waar country muziek vaak te verlangt naar een plek op aarde, kijkt country gospel muziek soms net een stukje verder. Naar een thuis dat niet tijdelijk is, maar definitief. Josh Turner zingt daarover, met die warme stem van hem in Going Home, Josh Turner.

0: Ja.
1: En een andere insteek in country muziek over het thema thuis is thuis als een herinnering. Een huis is veel meer dan alleen maar muren en een dak. Soms zit er een heel leven verborgen in een gang, een slaapkamer, de geur van een oude keuken. Tanya Tucker zingt over een plek die iemand meegevormd heeft tot wie ze geworden is. The House That Built Me by Tanya Tucker.

Ja, zo kan thuis, home, kan een herinnering vormen. Maar in de gospelmuziek, gospel country muziek, heeft het vaak een diepere betekenis. Niet alleen het huis van vroeger, maar ook het verlangen naar een toekomstig huis. Een verlangen naar rust, vrede en uiteindelijk thuiskomen bij God. En bij familie die je al zo lang niet meer kon zien. Hier komt de Gator Vocal Band met Home.

Thuis kan dus inderdaad een metafoor zijn voor familie. De plek waar de mensen zijn die bij je horen. Liefde, ouders, kinderen, trouw blijven aan elkaar. Nou, dat verlangen dat spat eraf in green, green grass of home. Alleen, zoals je misschien wel weet, het loopt niet goed af. Green, green grass of home, nu eens door Merle Haggard.

Nou, het is wat. Het is een drama. Denk je dat je thuis bent, dan was het een droom, zeg. Als het over thuis gaat, als familie, dan hoort Johnny Cash daar vanzelf bij. Dit keer met een country gospel nummer. Een woonkamer vol stemmen, samen zingen. Gewoon omdat het de mens altijd goed doet. Maar deze keer ook om het verlies van het kleine broertje te verwerken. Die naar zijn hemelse huis is. Maar hun band wordt nooit verbroken. Daddy Sang Bass by Johnny Cash.

Right, nou, thuis kan ook worden gezien als een plek waar je rust vindt. Een plek waar je even niet hoeft te presteren. Waar het leven even stil mag vallen. Weet je, soms zit geluk gewoon in thuiskomen na een lange dag werken. De deur achter je dichttrekken en even rust vinden. John Denver wist dat gevoel prachtig te vangen in Back Home Again. Hier komt-ie.

Waar country, regular country muziek spreekt over rust thuis, spreekt country gospel vaak over een diepere vrede. Vrede vanuit de aanwezigheid bij God. Een plek waar zorgen compleet verdwijnen en het uiteindelijk echt stil wordt van binnen. Randy Travis brengt dat gevoel, zoals bijna niemand anders dat kan, in zijn song Peace in the Valley van Randy Travis. Well, I'm

Thuis is ook iets dat je kwijt kunt raken. Onderweg raken mensen soms zichzelf kwijt. Door keuzes, afstand, drank, relaties of simpelweg door het leven. Niet iedereen die vertrekt vindt het ook werkelijk wat hij zoekt. Soms brengen grote steden vooral eenzaamheid met zich mee. En Bobby Bear zingt dat. Die zingt over iemand die ontdekt dat de afstand tot huis ook afstand tot zichzelf kan worden. Detroit City, Bobby Bear.

I wanna go home, ja. Als je een leven hebt met een hoop ellende, eenzaamheid, verdriet, en dan is de country gospel die soms een uitnodiging geeft. Een uitnodiging die zegt om terug te keren. Niet hard, niet veroordelend, maar rustig en liefdevol. De volgende song bezingt God als iemand die eigenlijk zegt: moet je luisteren, je hebt nu een tijdje je eigen plan getrokken. Hè? En laten we nou eerlijk zijn, dat was geen succes. Dus kom dan gewoon weer naar huis. Alles is vergeven en alles is vergeten. Softly and Tenderly from Loretta Lynn.

Thuis zal onderweg altijd wel een verlangen blijven. Truckers, cowboys, reizigers, altijd onderweg, maar diep van binnen zoekend naar thuis. Bobby Bear hoorden we daar vanuit Detroit al over zingen. Nu maakt hij duidelijk dat hij nog een heel eind van huis is. 500 miles away from home. Bobby Bear.

Nou, die heeft dus nog wel een stukje te gaan. Waar country gospel, sorry, waar country regular soms blijft hangen in heimwee, maakt country gospel de stap naar terugkeer. Niet alleen naar een bepaalde plek, maar uiteindelijk naar God zelf. Donnie Summer heeft dat ook door en heeft de knoop maar doorgehard. En hij zegt, Lord, I'm coming home. Hier komt hij, Donnie Summer.

Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar je voelt bijna de rust in zo'n lied. En uiteindelijk kan onze finale bestemming worden gezien als ons echte thuis. In de volgende song wordt dat neergezet met een metafoor van een berg waarop we kunnen uitrusten. Dat is de diepste laag. Niet alleen ergens wonen, maar uiteindelijk echt thuiskomen. Go rest high on that mountain by Mary Sarah.

Ja, nou ja, om nou de rest van de eeuwigheid op de top van een berg te zitten, dat weet ik nou ook niet of dat zo'n succes is. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Martin Morrow is daar veel directer in. Thuiskomen is voor hem weer verenigd worden met de mensen die hij nu niet meer heeft. En we gaan afsluiten met een nummer van hem en met een nummer van Sam Miller. Het eerste nummer is dus Together in Heaven van Martin. En het tweede lied is My World is Not My Home. I'm Just Passing Through. Nou mensen, het was erg warm vandaag. Hoop dat het wat minder wordt. Hoop dat je er tegen kan. In ieder geval, hope to see you next time. Together in Heaven.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek. Dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Hele goedemiddag en het is weer zaterdag, dus luister je naar Tijn in de Mix om je zaterdagmiddag net even wat leuker te maken. We begonnen met een nummer uit de jaren 90 en deze was van het Nederlandse duo Ray en Anita, beter bekend als Too Unlimited. Vandaag heb ik uiteraard weer een leuke mix voor je klaarstaan met verschillende muziek. Zo hebben we vandaag Queen en Coldplay, maar ook Diggy Dex. Een lekkere mix waar je hopelijk van gaat genieten. Het volgende nummer is van Diana Ross, geproduceerd door Chic bandleden Bernard Edwards en Nile Rodgers. Het nummer komt uit 1980, aan het einde van het disco-tijdperk. Maar het blijft een heerlijk nummer. Dit is I'm Coming Out bij Tijn in de Mix. En een goede middag, leuk dat je er bent.

Ja, dit was Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. Het werd Carlisle's grootste hit en haar enige nummer 1 hit in de VS. Het nummer kreeg een Grammy-nominatie, maar verloor van I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Het volgende nummer is van Amersfoortse rapper Koen Jansen, ook wel Diggy Dex, samen met Paul de Munnik. Diggy Dex schreef het nummer Laten We Dansen speciaal voor zijn zus en haar dochtertje. Het dochtertje van de zus van Diggy Dex werd geboren met een hersentumor, wat het nummer extra emotioneel maakt. De boodschap is dan ook, blijf hoop houden en geniet van de momenten die je hebt. Dit is Laten We Dansen van Diggy Dex en Paul de Munnik.

0: Through the Looking Glass van Direct. Een nummer dat uitkomt op 1 april 2022. Gitarist van de band Spike vertelde ooit dat hij 1 couplet schreef en liet het vervolgens weer even op de plank liggen. Tot het moment dat we het met elkaar af hebben gemaakt, heeft het zo'n 8 jaar geduurd. Maar het heeft dus ook gewoon 8 jaar stof liggen happen, legt Spike uit. Het volgende nummer is een samenwerking tussen David Bowie en Queen. Het nummer ontstond toevallig in een studio in Zwitserland. Bowie kwam langs bij Queen en ze begonnen spontaan even samen muziek te maken. Een soort jam-sessie zou je kunnen zeggen. En daar ontstond Under Pressure uit. Al heette Under Pressure eerst People of the Streets. Maar Bowie veranderde de titel later naar Under Pressure. Nog een verhaal is dat het bij het nummer van Vanilla Ice, Ice Ice Baby, hoort iedereen dat het heel erg op elkaar lijkt. Maar Vanilla Ice vertelde ooit in een interview dat het net anders is. Luister maar.
1: Like it goes ding ding ding diggy ding ding. Ding ding ding diggy ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding ding ding diggy ding ding. Ding ding ding ding diggy ding ding. That little bitty change.
2: Ice, ice, baby.
1: It's not the same.
0: Ja, het lijkt toch wel verdacht veel op elkaar. Hij vindt van niet, ik vind van wel. Maar goed, dit is Under Pressure van David Bowie en Queen bij Tijn in de Mix.

Je hoorde Take It On The Run van REO Speedwagon uit 1980. Take It On The Run werd geschreven door frontman Kevin Cronin en is een van mijn favorieten van REO Speedwagon. Je hoort straks nog Cool In The Gang, maar het volgende nummer is geschreven door toetsenist Vince Clarke. Is wereldwijd de meest bekende single van de Depeche Mode. De groep verovert met deze single uit 1981 dan wel de wereld, maar in Nederland haalt het nummer pas in 1985 de hitlijsten. Wanneer het opnieuw uitgebracht wordt als live versie. En ik kan echt geen genoeg krijgen van muziek en radio maken hier bij Radio Eemland 1 en bij mijn programma Tijn in de Mix. Dus dit is Just Can't Get Enough bij Tijn in de Mix.

Je hoorde Get Down On It van Kool & The Gang. Het nummer kwam uit in 1981 en staat op het album Something Special. Het is een mix van post-disco en funk. Typische sound voor het begin van de jaren 80. De song werd een grote danshit en kreeg zelfs een gouden certificering in de VS. Het volgende nummer is van een band waar mijn moeder groot fan van was. Ik heb het over Genesis met hun nummer Invisible Touch uit 1986. En is de titeltrack van het album Invisible Touch. Het werd geschreven door de band zelf met Phil Collins als zanger en tekstschrijver. Het nummer ontstond spontaan tijdens een jam sessie in de studio. Phil Collins noemde dit ook zijn favoriete Genesis nummer. En nu, hier bij Tijn in de Mix, dit is Invisible Touch.

Dat was alweer de laatste van vandaag. Dat was Fleetwood Mac met hun nummer Don't Stop. En daarvoor hoorde je nog Guus Meeuwis met zijn nummer Verliefd Zijn. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze zaterdagmiddagshow hier bij Tijn in de Mix. We hebben, zoals elke week, weer een heerlijk muziekuurtje achter de rug met onder andere Genesis, Queen samen met David Bowie en natuurlijk nog veel meer moois. Hopelijk heb ik je zaterdagmiddag weer net even wat gezelliger gemaakt, want ja, dat is mijn doel natuurlijk bij Tijn in de Mix. Ik vond het in ieder geval superleuk om dit weer met je te mogen delen. Graag tot volgende week, want dan ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde plek, met een nieuwe mix. En weer heel veel lekkere muziek. Voor nu, geniet van je weekend. Volg ons op de socials en blijf vooral lekker luisteren naar 101. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport?

about you. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: kus.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom.
1: Dit is Eemland 1.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

vrienden, daar zijn we weer op de radio. Ja, we zijn wel een mannetje echt ervoor om altijd naar de studio te komen. Of het nou heel heet is, of dat het koud is. We komen altijd naar de studio om ons radioprogramma te mogen presenteren hier. En dat doen we natuurlijk met alle liefde van Dien. Zo is maar net. En we gingen starten met een hele mooie tipplaat op te zetten van 101. Van Jano Bex. En dat nummer heet Bella Notte. Hij neemt plaats in de studio om 7:15. Om 7:15, in het eerste uurtje van nu, kunt u om 7:15 luisteren naar Danny Vrouwke en Mickey van Wijk. En dat gaat over knipperlicht. En dan gaan we praten, dit keer met Mickey. En hopelijk de volgende keer gaan we praten dan met Danny Vrouwke. 7:15 gaan we praten met Harold Miegen. En over die mooie single, ja. Palace Fool heet die track. En dan om 9:15 hebben we Wendy van Hout. En volgens mij is dat de ex van Vergilles, van Peter Vergilles. En zij heeft het nieuwste singeltje uitgebracht, dat heet Spaans Benauwd. Dan neemt hij om 9:15 plaats hier in de studio. Hij zal eerder plaats nemen, hij zal rond de klok van 8:00 arriveren in de studio. Captain Brady. En met hem gaan we ook uitgebreid even praten over zijn singles. Het zijn singeltjes van ongelooflijk korte duur, moet ik eerlijk zeggen. Van een dikke 1,5 tot 2 minuten. En ik vraag me af waarom hij ze zo kort gemaakt heeft. En of hij zelf een eigen studio heeft, want zo lijkt het een klein beetje op. Maar we gaan al die vragen aan hem stellen. Dat het zal zijn om 9:15. Misschien wel wat eerder. Maar hij zei het al, hij neemt in ieder geval sowieso om 8:00 ook al hier plaats in de studio bij 101. Verder we heerlijke muziek meegenomen, want het is zomerse temperaturen. Gisteren was het gewoon een klein beetje afzien, moet ik ook eerlijk zeggen. Want het was echt veel te warm en veel te warm. En vandaag was het ook wel een beetje warm, maar het voelde wat benauwde aan, moet ik eerlijk zeggen. Vanavond, of in de late avond, kunnen we wachten op onweersbuien. En die gaan door tot en met 5:00. In Zeeland ging het helemaal tekeer. Er waren de haarzenen zo groot als knikkers. En we kregen daar de video's te zien. En ik schrok me eigenlijk de barst. Ik denk, jemig jongens, wat een toestand. Het zou je me overkomen en als je dan wel goed verzekerd bent, dan wordt het wel weer terugverhaald en wordt het weer vernieuwd allemaal. Maar we zitten daar met z'n allen dan zeker niet op te wachten. Dus hou er rekening mee. Ga vanavond in de late uurtje, rond 11:00, 12:00, dan gaat het allemaal gebeuren. Het grote bruisende geweld, het onweer. Ik zou zeggen, ga er niet op uit. Blijf lekker thuis, het allerbelangrijkste. Ga even leuke dingen doen. Je kunt altijd een week later nog ergens heen gaan. Maar vandaag, voor de veiligheid, zou ik zeggen, blijf in ieder geval thuis. En ook voor vanavond lekker blijven luisteren naar de radio. Want we hebben ontzettend veel lekkere muziek voor jullie meegenomen naar de studio. Van Nederland 1, dat is de streeksradio dat 24 uur en 7 dagen in de week geheel te beluisteren is. Met tal van vele gevarieerde programma's. En dit is een programma die op zaterdagavond gewoon gigantisch eruit knalt. Aan al die leuke reacties die we altijd weer krijgen. Van, hey, wat klinkt het zo verfrissend. En wat een enthousiasme op de radio. Hoe lang maak je al radio? En dan zeg ik altijd zo'n dik 48 jaar. Radio, vanuit mijn ziel, vanuit mijn hart en voor de liefde voor de medemens, zet ik deze mooie resultaat hier neer. 4 uur lang. En tussendoor nog de nodige interviews met de artiesten. Soms bekende, ook soms onbekende. Maar ze krijgen mij allemaal de kans om van zich te laten horen hier op de radio. En dat zijn niet veel zenders die dat doen. En wij, ja, ik zeg altijd wij, samen met 101, doen dat wel. Wij zorgen voor het exclusief op de radio. En dit is zo'n lekker plaatje waar je denkt van nou, dan moet je volume eventjes maximaal zetten, want het is niet zomaar plaat. Het is een heerlijke 12 inch. En die 12 inches komen allemaal voorbij. En van de week hoorde ik ook een programma hier op 101. De 12 inches. En dan draaien ze non-stop de 12 inches. En ik moet eerlijk zeggen, het was aangenaam om naar te mogen luisteren. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed hier met 101. Met tal van leuke radioprogramma's. En wie weet komen er nog meer programma's live erbij.

Laat ik wezen, zo heel ik deze leuke plaat van Frans Duis. Het leven is te kort, dus geniet ervan en maak van elke dag een hele mooie dag van. Want die dag zal ook zeker nooit gaan terugkeren. En daarvoor hadden we Suzanne en Freek en deze is voor mij. En daarvoor de Doobie Brothers en Listen to the Music. Even draaiend voor Hans, want die zei, dat is een mooie plaat. Moet je voor mij in het bijzonder even draaien. Nou, Hans... hebben het voor jou in het bijzonder even gedaan. De volgende even draaien voor Sophia. Sophia is op vakantie geweest in Spanje. Ze heeft het ontzettend naar de zin gehad. En ze heeft genoten ervan. Nou, dat is één ding wat zeker wat heel mooi is. En dat is ook meegenomen, Sophia. Dat je daarvan extra mag van genieten. Gaan we deze voor jou even draaien op de radio. Ja, zo'n heerlijke 12 inch. Ook niet meer weg, denk ik, uit de samenleving. Al die leuke platen, ze komen allemaal weer voorbij op de radio. Dus ik zou zeggen, Sophia, zet de volume op maximaal. En ga ervan genieten van deze lekkere 12 inch. En als je speakers buiten hebt zetten, nou dan mag je het volume nog meer op.

blijven daar in afwachting daarvan. Als het goed is, gaat hij zo meteen plaatsnemen hier in de studio. Maar dat zal zijn om 7:15. Maar eerst om 7:15 gaan we praten met Danny Vroken en Mieke van Wijk.

Ja, kunt u nagaan als het een klein beetje gaat piepen dat we het volume wel een beetje op maximaal gezet hebben. Ook hier in de studio, want wij genieten van het Nederlandstalige lied. Maar ook al die leuke reacties die we binnenkrijgen over de muziek die wij altijd weer draaien. Dat het heerlijk is om naar te mogen luisteren. Dank jullie wel daar vooruit. John West en nog een eentje voor ik ga. En daarvoor hadden wij Monique Smit op de radio. En ga je dan met me mee? En daarvoor The Real Thing en Can't Get By Without You. Ja, en die draaien we natuurlijk even voor Sophia, omdat ze in Spanje was op vakantie en ze heeft daar heerlijk van genoten en heerlijk wezen chillen. En ja, ze is helemaal tot rust gekomen en dat is alleen maar goed teken. Dus Sophia, die plaat was dat in bijzonder eventjes voor jou op de radio. Nu, ook weer wat op de radio, wat ook wel een explosief was van toen die tijd. Hoor je helaas niet zo vaak meer voorbij komen. Ook niet meer tijdens de drive-in shows, ik weet niet waarom, maar het is wel een heerlijk nummer. Maar als je het helemaal gaat draaien, de mensen die kijken verbaasd en die weten, hey, dit is een hele bekende mooie track. En zo staan we dus ook bekend om het draaien van die exclusieve mooie 12 inches. En ook gaan we deze draaien natuurlijk voor onze fan. De grote fanhanger voor ons. Altijd trouw meeluisterend naar ons radioprogramma, net zoals 10.000 anderen. Want dat mag ik best wel zeggen. We hebben toen een paar jaar terug een keer een onderzoek gedaan erin. En kijken of mensen naar ons zaten te luisteren. En het was ongekend zoveel luisteraars over het hele land. En ze zeiden, iets wat jij neerzet, wat mensen trekt, is toch een bepaald soort stem wat je neerzet. Maar wel een mooie radiostem. Dat was dan de onderzoek die we deden aan de luisterdichtheid van ons radioprogramma. Een aantal jaartjes geleden. Met ons programma ook nog doorgestuurd. In Friesland. Bij een megastation. En hij liet me zien hoeveel mensen wekelijks afstemden op een radioprogramma. Wat hij

0: plaat. Het blijft altijd weer zo'n heerlijke plaat naar te mogen luisteren. Of het nu op de radio is, of gewoon dat je thuis zit te luisteren. Zo'n ex-sleeve track. Als die van René Vrogen, Are You Ready For Loving Me? Druk met kijken op Facebook allemaal. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie meekijken op Facebook Live. Heb je mij nog niet toegevoegd op Facebook Live? Kan dat gewoon, hè? Gewoon even mijn naam intikken, Erwin van Dijk. Dan komt u zo in contact met deze radiofreak. Ja, aan de telefoon zit ze heel rustig en relaxed. Het is een duo. Ze heet Mickey van Wijk. Ze zingt samen met Danny Vroger. En het knipperlicht. Ja, een knipperlicht. Daar gaan we eens even uitgebreid over hebben. Want dat kan je op allerlei manieren interpreteren. Op de manier van denken. Maar het is wel een lekker nummer. Het past goed bij elkaar. Ik moet eerlijk zeggen, we gaan er gewoon niet meer in spanning halen. En houden. We halen haar gewoon in de uitzending. Dus we gaan deze eventjes gelijk erop zetten. Wat is heel erg belangrijk voor haar. Een beetje rustpunt in de show voor de dame. Goedenavond, Mickey van Wijk.
1: Goedenavond.
0: Wat klinkt het zo relaxed met jou hier op die radio?
1: Nou, wat super.
0: En die mooie duo met Danny Vrogen. Het past goed bij elkaar, het plaatje, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dankjewel. Ja, ik ben er zelf ook erg blij mee.
0: Ik mag wel zeggen, een soort succes, of niet?
1: Het is wel tot nu toe heel veel leuke reacties op het nummer. En we gaan zo nu en dan bij de radio langs. En morgen hebben we nog een optreden. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Ja, hey, die optreden, waar vindt die morgen plaats?
1: Even kijken in mijn agenda waar die plaats vindt.
0: Je zit in een auto op dit moment, hoor ik, hè?
1: Ja, ik zit inderdaad in de auto. Ik kom net terug van een optreden.
0: Oké, en waar heeft dat plaatsgevonden, dat optreden van je?
1: Helemaal in Friesland.
0: Oh, Friesland, dat zijn echte mensen die houden van het mooie lied, hè? Nederlandstalig zijn ze helemaal gek van, hè?
1: Ja, dus het is nog wel een stukje rijden terug naar waar ik vandaan kom. Maar het was wel erg gezellig. Dus vanavond waren we in Friesland en morgen in Zoeterwoude.
0: Oké. Oh, dat is ook zo'n leuk boerenrugje.
1: Ja. Nee, morgen wordt helemaal leuk, een dorpsfeest.
0: Dat kan niet mooier. Hey, ben je zelf aan het rijden of rijdt er iemand voor jou op dit moment?
1: Er rijdt iemand. Mijn geluidsman is aan het rijden.
0: Gelukkig.
1: Melvin zit naast me.
0: Kijk eens, heerlijk. Een relaxte, chauffeur, geluidsman. Nou, wat wil je nog meer?
1: Wat wil je nog meer, inderdaad? Ja, klopt.
0: Is maar goed ook dat hij dan voor je rijdt, want dan kunnen we ongestoord het gesprek voeren hier op de radio. Want ik wil totaal niet hebben dat er ongelukken gaan gebeuren. Als je dan ook nog aan het rijden bent, dan had ik gezegd van joh, ga even aan de kant of ga bij een benzinepomp staan. En dan kunnen we uitgebreid even praten, want het kan wel eens soms heel gevaarlijk zijn op de autowegen. Of waar je ook mag rijden.
1: Je moet wel voorzichtig zijn, ja.
0: Zoals
1: met... Gelukkig zit ik niet aan het stuur.
0: Kijk, dat is het. En dat is ook mooi. Is het iets van dat je zegt tegen jezelf van dat met Danny Vrogen, dat smaakt dan meer? Om nog meer wat leuke dingen te doen met hem?
1: Zeker. Ik weet niet of Danny me al dat is. Maar als dat niet zo is, dan hoop ik nog dat we wat leuke dingetjes in de toekomst gaan doen.
0: Nou,
1: we zien elkaar bijna elke dag. Dus,
0: Oké. Je zou bijna zeggen een relatie met elkaar.
1: Nou, dat niet echt. Maar we moeten veel naar de radio en we hebben veel afspraken met elkaar voor content. Dus ik zie hem ondertussen erg vaak.
0: Dat is wel leuk. Dan heb je ook een band met elkaar. Als je ook met het optreden bent, dan voel je elkaar ook heel goed aan daarin.
1: Klopt, ja. We hebben zeker gezellig. En hij is ook altijd... hij kan me ook wel eens een beetje in de zijk nemen. Maar in het algemeen is hij hartstikke aardig voor me. En we hebben wel een grappige... hoe zeg je dat?
0: Een band.
1: Ja, het is altijd gezellig.
0: Kijk, zo is het. Hey, ik heb een heel leuk stukje voor jullie in elkaar gezet om een jingle vooraf te doen. Om het product nog dikker te maken op de zender hier.
1: Ja.
0: Nou, ik zeg, blijf van die telefoon hangen. Ik laat het je horen. En dan kom ik zo weer bij je terug hier op de radio.
1: Is goed.
0: Komt ie aan. Ga ervan genieten.
1: Is

0: Maar moet eerlijk zeggen, luister vrienden, als je dat heel aan dacht ernaar geluisterd hebt, dan kun je eigenlijk niet stilstaan op deze mooie nieuwe release van het duo Danny Vrogen en Mickey van Wijk. Ik heb heerlijk op zitten dansen, moet ik eerlijk zeggen, Mickey.
1: Wat zei je?
0: Ik heb heerlijk op zitten dansen op deze mooie single van jullie.
1: Nou, wij ook in de auto, hoor.
0: Ja, dat geloof ik best, ja. Ik zit er helemaal vol, want jullie zitten te swingen. Maar dan denk ik dat die chauffeur die stuurbeet heeft, dan gaat hij van links en naar rechts volgens mij op de beat.
1: Ja, ja, ja. Nou, hij is nu allemaal aan het stuur, gelukkig.
0: Kijk eens, heerlijk is dat. Hey, het smaakt gewoon inderdaad naar meer. Ik vind het een mega mooie knallen. Het past uitstekend in deze temperaturen, die mooie single van jullie.
1: Nou, bedankt. Ja, het is een lekker nummertje voor op het terras. Of als je ergens lekker aan het barbecue bent, of weet ik veel. Ja, ik ben er blij mee.
0: Ja, ik ga je vertellen. Ik sta ergens in een snel tempo. Sta ik ergens in Leeuwarden voor een hele grote aanhang van mij. Ga ik dit nummer ook even onder de aandacht vestigen voor je.
1: Nou, top.
0: Kijk hoe de mensen daarop reageren. Er staan ongeveer, als het goed is, komen er 180 fans daar.
1: Oh.
0: En die 180 fans, moet ik eerlijk zeggen, ben ik eigenlijk heel verbaasd in. Maar die luisteren elk weekend naar mijn radioprogramma.
1: Dat is leuk, dat is leuk.
0: Dus dan
1: dat
0: ga
1: is
0: ik,
1: erg leuk.
0: Ja, ga ik belangloos voor ze draaien.
1: Ja, dat is super.
0: Maar ik zei, dan komen we eraan, gaan we on tour en dan zorgen we dat we met onze drive-in show bij jullie zijn. En dan gaan we voor jullie een hele avondje muziek verzorgen.
1: Nou, leuk.
0: Dus
1: ja.
0: Dan gaan we kijken hoe ze inhaken op die muziek van jullie twee.
1: Nou, ik hoop dat ze een beetje knipperlicht kunnen meezingen.
0: Dat denk ik wel, want de knipperlicht, hoe ben je op het idee gekomen om dat knipperlicht te maken? Ik denk soms aan de relatie, want er gaat uit, die gaat aan. En mensen denken weer aan een stoplicht.
1: Klopt, het gaat eigenlijk een beetje over een knipperlichtrelatie, maar je kunt het natuurlijk invullen hoe je het zelf wilt, maar het ging er voornamelijk een beetje over een knipperlichtrelatie.
0: Ja, soms gebeurt dat heel vaak, dan denk je nou, die knipperlicht die gaat nooit een keer op groen blijven staan.
1: Ja, en toen ik het ging schrijven dacht ik eigenlijk, ik verwerk mijn eigen datingleven er een beetje in. En toen kwamen we uit op een knipperlichtrelatie. Dus,
0: Oké. Op je eigen leven. Hey, op je eigen leven. Vertel eens over je eigen leven. Dus daar zitten wat stukken in verwerkt daarin.
1: Ja, nee, ik schrijf altijd wel gewoon over iets wat op dat moment gaande is. En het liedje is wel al een paar maanden geleden geschreven, maar... ik zat met Diggy Dex en Sam van Roosendaal samen in de studio en toen... hebben we eigenlijk het beginnetje gemaakt van knipperlicht. En toen hebben wij daarna Danny, die toevallig ook op een schrijverskamp was bij Wisseloord.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik de studio even uitgetrokken. En toen zei ik, de tweede verse, die is voor jou. En zo ging het eigenlijk.
0: Ja, en als je dan gaat luisteren heel de dag met je koptelefoon op, dan past de stem van jullie allebei heel goed bij elkaar. Het komt heel mooi overeen.
1: Dankjewel. Dat is lief. Dankjewel.
0: Maar dat hoor je niet vaak. Want soms dan moet je heel anders luisteren om die andere eventueel te kunnen horen. Maar bij jullie hoor je dat echt duidelijk.
1: Ja, dat is goed om te horen.
0: Hey, hoe kunnen mensen in contact komen met jullie?
1: Je kunt mij en Danny allebei volgen op Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Mickey van Wijk en Danny Vroger natuurlijk. En TikTok, Mickey van Wijk. En als je ons een keer wilt boeken, dan kan dat of via het boekingskantoor van Danny. Die deed het omhoog, maar mijn boekingskantoor is via Bronx.
0: Oké, nou ik hoop dat mensen gaan boeken, want ik vind het heel super wat jullie gaan doen. En ik hoop dat jullie heel veel succes met z'n tweeën kunnen krijgen als een duo. Voor eigenlijk een beetje voor de toekomst, want dat hoor je niet zo vaak met duo's.
1: Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien. We gaan het meemaken.
0: Ik ga het ook meemaken, want ik zal ongetwijfeld weer als er weer wat nieuws van jullie twee komen. Of misschien van jullie allebei apart. Krijg het uiteraard te horen van jullie pluggen. En dan zal ik dat ook zeker weer onder de aandacht vestigen van mijn luisterend publiek daarin.
1: Ja, zeker weten. Dan krijg je het van ons te horen.
0: Nou, super gaaf. Ik vond het leuk om gesproken te hebben op deze zaterdagavond.
1: Hetzelfde. Hartstikke leuk. En leuk dat je me belde. En wie weet tot snel.
0: Absoluut. Ik zou zeggen tegen de chauffeur, blijf lekker rustig rijden. Blijf lekker relaxed.
1: Dankjewel.
0: En heel veel succes straks.
1: Dankjewel.
0: Oké, groeten. Doei, doei. Super gaaf om even deze dame te mogen spreken. Jawel, Mickey van Wijk op de radio. En het nummer heet Knipperlicht. We gaan even kijken naar de linkerzijde. Op de tijdmelding hebben we nog 5 minuten en 49 seconden te gaan hier op de radio. Ik zie dat wat mensen reageren op Facebook. Onder andere Sabrine Bravenboer die roept... Yo, keihard. Nou, in die zin van met een tekst natuurlijk. Want ik kan dat natuurlijk niet horen. Ook een bijzondere goedenavond, Sabrine Bravenboer. Ook leuk dat je mee zit te luisteren. En gaat genieten van ons radioprogramma. Zo kunt u ook meekijken op Facebook Live. Nogmaals, stik even gewoon mijn naam in, Erwin van Dijk. En dan ziet u mijzelf staan met het koptelefoon op mijn nek. En dan ga ik u gewoon toevoegen. En dan kunt u genieten van de live artiesten die dan ook aanwezig zijn. Voor vanavond hebben we er 2 die plaats zullen nemen hier in de studio. De eerste die neemt om 7:15 plaats hier. Jano Becks en Bella Notte. En om 9:15 gaan we praten met Captain Bribie. En hij zal ongeveer rond de klok van 8:00 arriveren hier in het complex van Eemland 1 hier in Spakenburg. Of Bunschoten Spakenburg. Het is maar hoe je het een beetje gaat bekijken. Maar ze nemen in ieder geval plaats hier in de studio. Dat kunt u allemaal bekijken op Facebook Live. Dus ga ervan genieten van het leuke radioprogramma. We doen alles zoals het hoort op radio. We laten ons hart en ons ziel altijd spreken. En vind het altijd leuk om dit soort programma's te mogen maken. 4 uur lang. Dat doen we al jaren. Ja, genieten van hetgene wat we neerzetten en al die leuke reacties die er binnenkomen. Ook luisteraars die kunnen door de week appen naar onze welbekende applijn voor het aanvragen van een favoriete plaats. Op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dat is de applijn. En als u een plaat in gedachten heeft, laat me dat weten. Stuur gerust eventjes een bericht van de artiest naar mij toe. En dan ga ik hem opzoeken, haal ik hem binnen, zet ik nog een mapje neer in de bestand met uw naam erop. En dan weet ik dat dat in die map zit. En dan brengen we die plaats een week later voor u ten gehoor op de zender. Weet je wat we doen? We gaan even een lekker plaatje draaien van niemand anders dan André Hazes. Dit is de man met het machtige stemgeluid.
2: Zo lang wachten,

Heerlijke, mooie stukje plaat op de radio. André Hazes en proosten op het leven. Zo is het maar net. Nou, dit is ook een tune. En dan sluiten we het eerste gedeelte al af van ons radioprogramma. We zijn zometeen weer graag bij u terug voor een volgende uur op de radio hier bij Eemland 1. Blijf luisteren naar de radio. En in het tweede uur zijn dan plaats gaat hij nemen in de studio als het goed is. Janno Becks en Bella Notte op de radio. Tot zometeen in het volgende uur.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

En zo zijn we dus aanbeland in het tweede uurtje op de radio van Hollands op zijn top. Muziekmix. En dat betekent een combinatie van 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics hier op de zender van Nederland 1. Nou, ik heb even gekeken buiten, maar ik zie hem nog niet staan bij het pand. Dus ik zal zo even een appje erheen sturen naar de pluggen of iets tussenkomen is. Misschien wel een optreden. En dan zal het weer op een andere tijdstip gaan plaatsvinden. Dat gebeurt meestal wel op de zaterdag. Daar kun je niet altijd vanaf aan als ze live kunnen komen. Maar dat het ook inderdaad werkelijk gaat gebeuren. Want dan is er een onverwachte boeking. En die boeking moeten ze ten alle tijde aanpakken. Doen ze dat niet, dan komt een concurrent, noem ik het maar. En die snabbelt dat van hun weg. En als je pech hebt, dan zullen ze je nooit meer vragen. Dus wat ze doen als een optreden is van een artiest die even live zou kunnen komen. En die komt dan niet. Dan hebben ze een optreden en dan moeten ze, vind ik persoonlijk, gewoon daarheen gaan. Dus we wachten gewoon even af. Jan op Becks, als hij mag komen met Bella Notta. Nou, we zijn aanbeland in het tweede uur hier in Op het Hollands Muziekmix op de radio. En we hebben nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Waaronder aan een heerlijke 12-inch en die wil ik je toch ten gehoor gaan brengen. Want dit is zo exclusief. En alles wat we wegdraaien hier in ons radioprogramma 12-inches is een groot gedeelte van Ben Liebrand. En zelf krijgen we nog heel veel 12-inches binnen. En zelf hebben we een dikke 300 of 400 maxi-singles nog liggen in het verschiet wat we in de jaren gekocht hebben bij de platenzaken in Amersfoort. Was een van de grootste daar en er kwamen heel veel radiomakers om daar de maxi-singles te kopen. En natuurlijk niet te vergeten, bij de Greenloop liggen ze ook nog wel eens. En op de platenbus, dan moet je goed gretig even gaan kijken. Maar kijk wel een beetje uit, want de prijzen die zijn ongekend heel, heel hoog. En dan praat je over maxi-single, nou gemiddeld tussen de 200 en 300 euro. Is dat de moeite waard om die aan te schaffen? Ben je een fan van zo'n 12-inch?

En deze artiest heb ik toen die tijd ook mogen ontmoeten. Michael Nomme en die prachtige mooie plaat Amor, Amor, Amor. En daarvoor hadden we Cherio en dat was van niemand anders dan Justin de Wild. En die man heeft een hit gescoord met Cherio en iedereen zingt het mee. En als je gaat kijken bij een disjockey die erbij staat. Ik heb altijd mijn oordeel heel snel gefeild. Ik vind altijd, blijf jezelf als je dan met een artiest staat op een podium en ga niet iets overdreven doen. Dat kwam in ieder geval bij, niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen over. En daarvoor hadden we Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan uit 1983. Er was een speciale 12 inch, de Funky Perfection version heette dat inderdaad op de radio. En dit is ook zo leuk. Leuke plaat. Ja, ik kan het nog steeds voor de geest halen. Was ik 14, 15 jaar. En toen draaide ik deze plaat ook al. Het staat altijd nog in mijn geheugen gegrift als de dag van toen. Ga genieten, want hij blijft ontzettend mooi deze track.

0: Goedenavond, dit is de Streekradio Eenland 1.
1: Met Erwin van Dijk.
0: Hollands Muziekmix.
1: Voor Eenland 1.

Ook zo'n nummer van Janus zal zeker nooit gaan vervelen. Zwevend naar geluk. En ik gun echt iedereen al het geluk toe die ze mogen krijgen van mij. En daarom voor de man die niet meer ons midden is. Maar zijn muziek die blijft altijd voorbestaan. Hij had een bijzondere mooie stem. Dan hebben we het natuurlijk over Rob de Nijs en Het Dorp. En daarvoor Stephanie Mills met I Never Loved Like This Before. De volgende, ja, is ook zo'n lekkere 12 inch. En die heb ik vanmiddag eventjes naar binnen gehaald. Ik heb hem wel ergens op vinyl liggen, maar dan moet ik even gaan zoeken waar die nou precies ligt in die koffer van die vinyl. Maar ik zal ongetwijfeld even tegenkomen. En dan gaan we gewoon een keertje draaien van vinyl. Nu deze even lekker binnengehaald en dacht ik, laat ik deze maar gaan draaien, want de vakantieperiode die komt er weer aan. En menigeen die gaat al op vakantie. En dat is ook nog de komende tijden, dus in juli en augustus, dan gaan de mensen op vakantie. En gaan ze weer lekker van genieten, even alles van zich afgooien, even relativeren, even de druk van de ketel afhalen. Want meesten hebben ontzettend veel druk van de bazen. Ze eisen veel en veel. En het kost ontzettend veel energie voor het personeel. En dat ze dan vakantie hebben en even bij moeten tanken, dat is wel natuurlijk begrijpelijk, denk ik dan weer zo. Deze eventjes voor Jan Willem. En voor zijn lieve meisje.

Spiekertje, spiekertje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk.

Heeft het ook wel eens de neiging bij bepaalde platen dat we de volume wat harder zetten als gebruikelijk is? Ook met deze plaat. Me Loving You, Replay en Gordon op de radio. En ook daar vallen we zo'n hele leuke van Dario Kruger met Los, Los, Los. En die mooie 12 inch van Madonna en Holiday. De volgende gaan we verdraaien voor Volmer. Ja, Volmer luistert ook mee. Het is een hele grote aanhang ook aan het worden. Dus fijn dat we weer een groot aantal luisteraars erbij hebben van Volmer. Gaan we even deze voor jullie draaien. Ja, ik zet het volume ook een beetje hier op maximaal. Ik zit toch alleen in de studio. Zometeen komt kapitein Brady in de studio. En om 8:15 gaan we met hem een uitgebreid interview doen op de radio. Eerst om 8:15. Hal Wieger en 8:15 Wendy van Hout. Maar nu, deze lekker op de radio. Dit is ook zo machtig op de radio. Ja, mag zeker niet ontbreken op deze zaterdagavond. Zet de volume op maximaal.

Heerlijk deze leuke herinnering weer eens naar voren te mogen halen in ons welbekend radioprogramma. Natuurlijk hier op Eemland 1. Was prachtig. Frans Duisten. Ja, jij denkt maar dat je alles mag van mij. En daarvoor hadden we zo'n mooie 12-inch uit het verleden op de radio. Ja, wie kent het nou niet, die hele mooie 12-inch? Ja, I can't stand it. Hollywood. Zondag gaan we even een plaat draaien. Voor Mark is een nieuwe luisteraar van ons radioprogramma. Een bijzonder goedenavond, Mark. En leuk dat je met ons meeluistert naar ons radioprogramma. Hij komt uit Soest. Daar komt Mark vandaan. En dan gaan we zometeen in het volgende uur, in het derde gedeelte bij de opening, dan gaan we 12 inch draaien. En dan gaan we die plaat die we gaan draaien voor jou, Mark, uit Soest. Een nieuwe luisteraar. En die heten we dan nogmaals van harte welkom. Dus blijf lekker luisteren naar de radio. Want we zijn er tot aan de klok van 10 uur. En om 9:55 gaan we afscheid nemen van onze luisteraars weer. Maar niet getreurd, een week later zijn we weer bij u terug op deze streekradio. En vannacht, als het allemaal een beetje gaat lukken weer, en hopelijk is het allemaal goed geregeld weer, dan kunt u weer gaan luisteren tussen 12 en 2 naar dikke vette mixen weer. Afgelopen 3 weken helaas is het door technische werkzaamheden niet allemaal gelukt. Drukke werkzaamheden waren allemaal hier bij de Streeksradio. En als het helemaal goed is, nogmaals luistervrienden, dan mag het voor vannacht weer gaan werken. En kunt u weer optimaal genieten van het leuke mixprogramma, waar ik vele mixen tegen horen brengen van de mixers uit Nederland, maar ook mixen uit Portugal, uit Spanje. Ze laten zich van zich horen. En het is natuurlijk leuk als wij hun mixen kunnen gaan uitzenden. En dat doen we al jarenlang. Mailemals mag ook naar dj@erwinvandijk-hotmail.com. dj@erwinvandijk-hotmail.com. Nou, straks gaat u plaatsnemen Captain Brady. We gaan om 9:15 praten met Harold Mieker. En om 9:15 gaan we praten met Wendy van Hout. Wij spreken elkaar zometeen weer in het derde gedeelte van dit radioprogramma. Graag tot zo.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

En met deze track zijn we dus aanbeland in het derde deel op de radio. 5 minuten over de klok van achter, deel 3 in Op het Op Hollands Muziekmix. En wat een mooie weer, wat we mochten draaien. Prachtig duo. Mickey van Wijk en Danny Vroger en De Knipperlicht. 7:15 gaan we praten met Harold Mieger. En 9:15 gaan we praten met Wendy van Hout, Spaans Benauwd. En 9:15 gaan we praten. Hopelijk komt hij naar de studio. Als dat weer afwacht, ik kan altijd wat tussenkomen. Captain Brady, die dan plaats neemt in de studio. Dat zal dan zijn rond de klok van 8 uur. Ik heb nog niks gezien, dus we wachten daar vanaf of het inderdaad gaat plaatsvinden. Mocht niet lukken, dan wordt er gewoon een andere datum daarvoor in gekozen. We gaan even een leuke plaat draaien voor Mark uit Soest. Nieuwe luisteraar. En ik vind als een nieuwe luisteraar erbij is, dan vind ik ook dat wij het recht hebben om dan een leuke plaat voor hem te mogen draaien op de radio. En dat doen we dan met een hele lekkere 12 inch voor hem. En deze is hem geworden voor Mark uit Soest. Ik zeg, blijf voor de lekker luisteren en afstem op zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. En hou je van mixen, ben je vannacht ook welkom tussen 12 en 2 uur. Dit is zo'n dijk van de plaat van Niemand Anders Dan Fiona Wills. Mm-hmm.

0: Ik zet al deze bladgingen even draaien voor Mark uit Soest, onze nieuwe luisteraar van ons welbekend radioprogramma. Nogmaals welkom en blijf vooral even luisteren naar de radio. Piano Wals en I Gotta Get Along Without You Now. Tijd geworden om de vooratties in onze uitzending te mogen halen. En dan hebben we het over niemand anders dan Harold Mieger. Goedenavond.
1: Goedenavond daar.
0: Nou, hey, hey. Ja, wat klinkt dus spontaan voor jou, man. Sommigen zijn heel rustig.
1: Dat moet toch? Nee, gas erop.
0: Dan bedoel ik maar. Hé, wat voor regio kom je vandaan, als ik vragen mag?
1: Ik kom uit Halfsen, dat is in Noord-Brabant.
0: Oké, hey, dat is allemaal een beetje van die feestbeesten daar, die mensen, hè?
1: Ja, dat zit een beetje hier in de cultuur, hè?
0: Kijk, dat bedoel ik maar. Hé, dat plaatje wat je uitgebracht hebt, ik moet eerlijk zeggen, ik versta er geen enkele moe van het Franstalig. Ik kan het ook niet eens uitspreken. Ik heb ook niks op school gehad in dat Franstalig. Maar parlez-vous français, dat is eens wat ik uit mijn strotje kan halen, zeg maar.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ik vind het wel een leuk plaatje. Het klinkt lekker aangenaam.
1: Ja, dat is het ook. En we hadden ook niet verwacht dat het zo aan zou slaan bij het publiek. En het blijft hangen in je hoofd en zo. En ja, dat is geweldig natuurlijk.
0: Hey, die keuze die je gemaakt hebt met deze tekst, heb je dat zelf bedacht? Of is het iemand die voor jou geheel gaat schrijven daarin?
1: Nou, dit is eigenlijk een liedje van Peter Koelewijn.
0: Oké.
1: Okay. Van Peter Koelewijn wordt er eigenlijk niet zoveel opnieuw uitgebracht. Omdat... ja, dat is gewoon een beetje lastig om daar iets in een modern jasje te steken. Maar Stefan van studio waar ik altijd kom van Roodmuziek, mm-hmm. Die had een grandioos idee. Want ik heb dat gewoon... Ik was in Frankrijk in een kroegje en was ik mijn chauffeur.
0: Oké. Okay.
1: En daar draaien ze als Hollandse liedjes om de chauffeurs een beetje te vermaken, want er veel Hollanders zitten. En op een gegeven moment kwam dit voorbij en toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als we dit een beetje in een chauffeursjasje steken.
0: Nou, dat is in ieder geval sowieso gelukt. Hey, je bent dus buitenlandse chauffeur. Ik mag heel wel zeggen, een soort zingende chauffeur, of niet?
1: Ja, dat kun je, ja, dat noemen ze me wel.
0: Hey, hoe lang doe je dit werk al?
1: Ja, ik heb nu 7 singles uitgebracht. Dus best
0: 7
1: wel,
0: jaar?
1: Het is best wel lang. En ik zit al 15 jaar op de baan. En we gaan wel een stapje terug doen. We gaan in de garage werken, want het wordt een beetje lastig combineren met optredens en zo.
0: Oké, okay. Hey, maar dan moet je wat minder doen, zeg maar, in het buitenland met het werk dan.
1: Ja, klopt inderdaad. Want ja, je kunt thuis, stel je voor, je neemt de boeking aan en je gaat onderweg, gebeurt iets, dan ben je er niet. Dat kan niet, hè?
0: Nee. Dan moet je zorgen dat je inderdaad in het binnenland bezig bent met het werk. Is het een beetje het combineren dat je baas zegt, nou, ik ben wel zo tolerant, ik laat het wel even toe voor jou?
1: Maar ja, die hebben daar gewoon echt altijd al die jaren rekening mee gehouden. Als ik een boeking had, dan was ik altijd op tijd thuis. Dat was echt, daar konden ze echt goed. Dat vond ik echt petje af voor.
0: Ik wil zeggen, er zijn maar weinig bazen die rekening houden met het personeel.
1: Nou ja, hun vinden het heel leuk wat ik doe. En dus dat ondersteunen ze ook, zeg maar. Maar de baas zelf heeft vroeger ook in een bandje gespeeld. De Silver Eagle Express noemden ze dat. Misschien ken je dat wel eens heel lang geleden.
0: Ja, maar zo oud ben ik niet. Hoe oud denk je dat ik dan ben?
1: Ja, ik weet niet. Ja, 24.
0: Vallen slaanbal. Maar doe ze een gokje dan, want je zegt van nou, dat ken ik dan wel. Dan wil ik eens weten wat je dan denkt over de stem van mij van die leeftijd dan.
1: Ja, ik gok zoiets rond de 35.
0: Jemig, mine man, dan kan ik nog wel een dikke 35 jaar op leven, moet ik eerlijk zeggen.
1: Zeg maar, ja.
0: Ja, ik moet eerlijk weten, ik ben 61.
1: Oh man, je hebt een vlotte babbel, hè? Maar dat had ik al gehoord op de radio, dus dat gaat helemaal goed natuurlijk. En dat moet ook, hè?
0: Ja, nou ja, weet je, er moet niks gewoon, het zit gewoon in je. Weet je, als je iets moet, dan is het zo noodgedwongen dat je op de radio moet zitten. En dat noodgedwongen, ja, dat zit er bijna niet in, want als ik dat zou moeten doen, dan kap ik ermee, dan doe ik heel wat anders, zeg maar. Het is gewoon het liefde voor het vak voor de radio, en dat doe ik al 48 jaar.
1: Dat is ook zo. En het is een beetje uit de hand gelopen ding, hè, bij iedereen. Nee, ik hoor dat wel meer, hè.
0: Ja, maar ja, weet je, het is, als disjockey begin je en ga je zelf een illegaal radiostation oprichten. En de hek 18 jaar lang in de eten gehouden. Zonder enige norm van problemen, moet ik eerlijk zeggen, met de overheid of met de gemeente. Het werd een beetje gedoogd beleid voor mij. Omdat ik een keiharde structuur had. En ja, daar moest iedereen die aan meedraaide in dat radiozender. Moest zich een klein beetje aan houden. En het waren meestal wel vrienden, dacht ik dan. Maar achteraf zijn er nog een beetje vijanden geworden ook nog een keertje erin.
1: Ja, jammer, hè. Ja. Ik moet je eerlijk bekennen, ik sta nu in mijn garage.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik een jaar of 17 was, en dat is dus echt al 40 jaar terug, had ik ook een klein zendertje hier, heel regionaal. En ik heb gewoon hier nog iets van 3000 singeltjes voor me in de rek staan.
0: Nooit wegdoen!
1: Nee. Daar ben ik heel super trots op. Mijn bedrijf als een plaatje. Ik vind dat echt helemaal geweldig.
0: Dat is een nostalgie, die moet je altijd koesteren. Want weet je, er zijn altijd van die kapers, noem ik dat maar. En die willen de onderste uit de kant geven voor een single. En als je de originele hebt, schrik niet, dan zit je tussen de 200 en 400 euro.
1: Ja, ik weet het. Ik heb al een keer een paar dubbelen verkocht toevallig. En dan kon je dat weer ergens anders investeren. En ja, dat is bizar. Echt bizar. En het komt gewoon dat het zo zeldzaam is, bepaalde stukken natuurlijk.
0: Absoluut. En dan moet je koesteren, joh. Dat is leuk, want dat je dat ook nog een beetje gedaan hebt, joh, in die piraterij, zeg maar.
1: Ja, ik heb... leuk. Ja, ja, leuk, hè. Dan gaan we het niet officieel zeggen. Dat mag niet, hè.
0: Ja, waarom niet? Ik heb schijt aan... Ja, ik zeg gewoon, ik heb schijt aan de overheid. Iedereen weet toch gewoon in Nederland dat ik een radiostation had. Ik was ook best wel bekend bij de politie daarin. Want ze wisten gelijk wie ik was en waar de zender stond. Ze wisten alles van mij. Had ik geen moeite mee. Ik vond het alleen maar leuk dat ze alles wisten van mij. En ze zeiden op een gegeven moment tegen mij... Je bent een heel groot radiostation die zeer professioneel de zender weet neer te zetten. Elke zondag maar weer. Dus met onze complimenten uit, want hij stond elke zondag stond hij op het bureau aan. Want de omroep die wij kenden, nou, daar sprong jij ver bovenuit met alles erop en eraan. Dus ja, dat waren leuke complimenten.
1: Dat klopt ook, want ze luisteren zelf ook veel liever. Maar ja, ze moeten zich natuurlijk aan de regels houden. Nou, dat zeggen ze natuurlijk niet officieel, maar ze luisteren ook gewoon mee. Ja. Dat weet ik ook.
0: En als je het goed doet, ja, en als je het goed doet, weet je wel, en je houdt een beetje de heft nog in de hand als eigenaar zijnde, en je zorgt dat de structuur erin blijft en dat je alles op de date heb, dan is er niks aan de hand. Dan kan je gewoon rustig doorgaan. Maar als je een te grote mond gaat geven of je denkt, je wordt populair en je gaat populair je eigen erin gedragen, dan wordt dat keer de nek echt omgedraaid. En dan is het einde van een radioshow. En als je gewoon de normale jongen blijft, dan is er niks aan de hand en hou je het langs vol erin.
1: Juist, kijk, dan heb je gewoon helemaal bij het goede eind. Dat snap je. Jij snapt het.
0: Dat bedoel ik maar. En dan donig dan overgestapt naar de lokale radio. Dus ja, toen deed ik ook wel interviews. En nou doe ik een interview met jou hier op de Streeksradio. Want ik barst van energie altijd als ik aan jullie mag spreken hier op de zender.
1: Ja, maar dat is ook leuk, want dat geeft ook energie.
0: Absoluut.
1: Dat is hetzelfde als wij op het podium staan, daar krijg je gewoon een boost van. Ik wel in ieder geval. Dus ik ben net terug van optreden en ik sta hier drijfnat in de garage, want het is warm, dat wil je niet weten hier.
0: Ja, heb je ook al wat regenbui of onweerbui? Want in Vrouwenpolder hoorde ik, daar is het mega naar beneden gekomen, al de ellende van dien met regen en hagelstenen, dat heel veel dingen kapot gegaan zijn daarin.
1: Ja, klopt. We waren vanmiddag ook nog richting Zeeland gereden ook. En ik had nog wat een goes. En daar kwamen aardige eieren uit de lucht. Dat klapte wel op het autoraam, maar daar word je niet blij.
0: Nee, absoluut niet. En hoe ga je dat allemaal dekken, zeg maar, erin, hè?
1: Ja, dat is wel een ding. Maar er is niks gebeurd, gelukkig. Dus,
0: Belangrijkste in de muziek. Ja, weet je, dat houdt je staande. En dat brengt deze mooie single van jou teweeg hier op de radio.
1: Absoluut, ja.
0: Ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt. Dat doe ik al jaren voor al je collega's. Dus ook voor jou. En dat maakt me zo mooi dat het eigenlijk gewoon exclusief is op de radio, waardoor het product van jou nog meer naar voren mag klinken dan het normale standaardwerk.
1: Superleuk.
0: Je wilt het graag horen hoe het klinkt?
1: Ja, laat me
0: zo
1: horen.
0: Nou, blijf dan aan de telefoon hangen. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Oké, okay, ja. Okay. Goed, ja.
0: Komt-ie aan.

0: Pak. Meen je het nog?
1: Ja, natuurlijk.
0: Hey, hoe vond je de ompak, die jingle vooraf en dan die mooie jingle van jou?
1: Ja, hartstikke leuk, joh. Hartstikke leuk, maar je bent verrekkers goed bezig, zeggen wij hier in Brabant.
0: Ja, weet je, het is, je moet iets anders doen wat een ander doet. En als je iets exclusief doet, maakt het voor jullie product nog veel leuker om naar te luisteren dan.
1: Absoluut. En dit is natuurlijk geen standaard melodie dingetje met een harmonica erin en zo. Wat heel leuk is tegenwoordig natuurlijk. Maar eerlijk is eerlijk. Ik maak geen enkele single voor mij is hetzelfde.
0: Ja, maar dat is dan goed ook, dan zou je eigenlijk niet ergens opvallen. Maar als je allemaal een beetje dat standaard muziekje erin verwerkt, dan zeg je, oh god man, dan komt die gozer weer met hetzelfde melodietje weer erin verwerkt. Of hetzelfde apparaatje, een viooltje of een accordeon.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. En de volgende is een hardstyle, dus dat weet je.
0: Nou, kom dan naar de studio met die hardstyle. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken dan als je de live gaat zingen dan.
1: Ik wil wel best naar de studio komen, hoor. Dat kunnen we best een keer regelen.
0: Ja, we zitten in Spakenburg.
1: Ja, dat geeft niks. Ik rij overal naartoe, hoor.
0: Oh, dat is helemaal gunstig. Want dat vind ik helemaal leuk. Want sommigen zeggen, ja, ik moet kilometers rijden en de benzine is ontzettend duur.
1: Ja, je moet dit een beetje voor over hebben. Want als je airplay krijgt en mensen willen tijd en moeite in je steken, stations, gaan we dan heen als het kan.
0: Ja.
1: En ik probeer morgenochtend rijd ik naar België. En daarna dan moet ik om 10:30 zijn. En om 1:00 in Almere, dus dan weet je het wel.
0: Okay.
1: Maar ik heb geen helikopter, maar ik heb wel een chauffeur geregeld.
0: Hey, Almere, dat is toch de lokale omroep en in België is dat niet Valencia?
1: Ja, klopt. Precies, ja. Ja, klopt helemaal.
0: Ja, Almere heb ik ook nog een keer gesolliciteerd.
1: Oh, kijk aan, joh. Ja,
0: ja, dat is leuk, hoor. Ook een leuke tijd. En die hadden gegeven, zeg maar, in een woonwijk zat die studio. En er waren dikke vette buizen. Dat leek wel een bias voor mij. Ik denk, nou, ik kom in een bias terecht. En toen heb ik een demootje meegenomen. En dan ging ik over die troep allemaal heen lopen in die gang. En denk, jee, wat een klerenbende hier hebben ze, joh.
1: Nou, ik ben er nog nooit geweest, dus ik laat me verrassen.
0: Maar ze hebben nu al dingen allemaal veranderd, hoor. Dan praat je over 15 of 20 jaar geleden, zeg maar.
1: Ja, kijk, dat is, dan neem ik aan dat het niet meer zo is, inderdaad.
0: Maar als die buizen er zijn, ik ga je dan morgen even een appje sturen. En als inderdaad die buizen nog zijn voor die ramen, nou, dan is die bias gebeuren nog steeds die bunker daar.
1: Dat is goed, ja. Vind ik wel leuk. Ja, doe dat maar eens.
0: Want ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik heb toen een demootje gemaakt en die beste man die was daar programmaleider. En die zei, ik ga het beluisteren en je hoort het van mij. En ik zou eerlijk zeggen, de demo hebben ze achterover gedrukt. Want ik heb volledig 2 uur radio gemaakt. En die konden ze gewoon eigenlijk, als je los gaat bekijken,

0: En als iemand iets geeft dat van zichzelf is, dan hoor je dat terug te geven. En niet in je eigen beheer te houden, want dat is totaal niet van jou.
1: Ja, dus, dat vind ik ook.
0: Ik heb het maar eerlijk tegen die beste man verteld. En dat soort dingen vergeet je dus nooit meer.
1: Nee, dat klopt ook inderdaad. Ja. En je moet ook echt wel oppassen. Ik ben ook gewaarschuwd. Ik ben eigenlijk gaan zingen door Alex Krijnen.
0: Oké. Okay.
1: Die ken je misschien wel. Mm-hmm. Die heeft toen tegen mij gezegd van Harold, doe je eigen ding. Ga niet met anderen. Zeg, want iedereen wil altijd van alles samen doen. En zegt, het werkt niet. En blijf je eigen ding doen. En hou gewoon. Maak geen beloftes die niet na kunnen komen. Maar houd, als je iemand iets van je vraagt, hou het in het midden en kom er later op terug.
0: Juist.
1: En zulke dingen allemaal. En dat heb ik wel. Die woorden heb ik wel goed naar geluisterd.
0: Maar dat is goed, want de wereld is keihard geworden met alles.
1: Bizar, echt.
0: Ze gunnen je niks meer als artiest zijn of als je zeg maar aankomend talent bent. Of in sommige gevallen heb je ook heel veel mensen die hebben een eigen studio en die maken een eigen productie. Dat heb ik ook een paar keer gehad. Ik heb er vanavond ook eentje hier zitten. En die heet Captain Brady. En dat heb ik vandaag voor het eerst contact met hem. Ik heb al zeg maar via de mail altijd contacten met gehad. Je ontdekt ze, je krijgt mailtjes binnen en dan denk je, jongens, ik ga er wat mee doen. Want weet je, je bent een radiomaker en ik wil iedereen de kans geven, de gelegenheid om van ze te laten horen. Er zijn veel zenders die reageren volgens mij niet daarop. Maar dat ga ik straks vragen, want ik ga hem kwart over negen met hem dat gesprek voeren erin. Maar ik denk uit ervaring dat er heel veel radiojongens dan niet op reageren, omdat ze die persoon niet kennen en ook niet een ander het geluk willen gunnen. En ik gun iedereen het geluk, want je weet nooit wat eruit voort kan vloeien daarin.
1: Nou, ze varen ook allemaal een klein beetje op de bekende artiesten, want dan weten ze dat de luisteraars blijven en we nemen geen risico.
0: Nee, dat is het hem. En voor mij maakt het niet uit. Bij mij is iedereen welkom als ik iets ontdek of ik krijg een mailtje binnen en denk, nou die ken ik niet, ik ga daar contact mee leggen en ga kijken wat we voor die persoon kunnen gaan betekenen hier op de radio.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook een leuk concept. Dan krijgen mensen ook de kans om zich te laten horen en wat te vertellen over zich. En dan krijgen de luisteraars ook een beeld van een artiest. Hè?
0: Kun je misschien nog wat van leren?
1: Ja hoor, zeker.
0: Want die hebben natuurlijk een hele andere ervaring. Maar hun hebben iets wat zeg maar, de jeugd zeg maar, heeft de toekomst, zeg altijd. En de jeugd die kan zelfs iets anders creëren zeg maar, als wij oudere mensen, noem ik het maar. Onszelf dan erin.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Hey, ik ben er heel erg in thuis met de jeugd, want ik maak ook muziek voor de jeugd, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dus mijn publiek zeg maar, is heel breed. Dus daardoor, ik kan me overal een beetje doorheen wurmen. En ik begrijp precies wat je bedoelt. Maar die hebben een heel andere kijk op muziek en op dat soort dingen, zeg maar.
0: Dat is, hij heeft wel een bijzondere muziek. En dat ga ik draaien. Die muziek heb ik beluisterd. Ik heb van hem wat binnen. En ik heb beluisterd. Ik denk dat zijn muziek. En ik hoop dat iedereen daar gaat luisteren naar. En ik hoop dat er wat gaat uit voortvloeien daarin. Het gesprek dat we straks gaan voeren. En dat mensen hem gaan weghalen hier zeg maar, van mijn radioprogramma. En dan zeggen, joh, die gozer gaan we gewoon boeken. Want die wil ik gewoon hebben in de stal. Hij zit iets neer wat je bij andere artiesten niet krijgt te horen. Zeg maar. Iets heel unieks noem ik het maar.
1: Ja, en dat is ook mooi als je kunt onderscheiden. Want er is zoveel muziek op de markt elke maand. Dat is gewoon niet...
0: Komt te veel binnen eigenlijk allemaal.
1: Het is eigenlijk te veel. En daardoor krijgen de producties die gewoon eigenlijk best wel goed zijn ook geen kans.
0: Nee.
1: En dat is, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb een nummer gemaakt met mijn kleinkind.
0: Mm.
1: En dat is een triest nummer. Dat gaat over de oorlog. En dat zingt ze dus zelf ook mee. Toen was ze dus net 6 toen we dat opgenomen hebben.
0: Okay.
1: En dat is gewoon totaal niet opgepakt. Terwijl het gewoon heel erg leeft op dit moment, het onderwerp. En de kids die krijgen dat ook allemaal mee wat er gebeurt. En ik dacht, dit gaat overal wel een keer gedraaid worden of zo. Maar nee, want het is te triest.
0: Jammer.
1: Weet je, het moet allemaal feest en knallen. En op 4 mei wordt het gedraaid. Dode en Henk.
0: Mm-hmm.
1: Daar worden we ook gevraagd, zeg maar. Dan hebben we er ook mee opgetreden. Het was heel mooi. Maar voor de rest wordt het niet gedraaid. En dat vind ik dan jammer. Dat denk ik, het is zo'n mooi ding geworden. Hey, en iedereen die het luistert, die schiet vol. Want dat is gewoon zo.
0: Mm-hmm.
1: En toch, maar dat willen stations niet draaien. Want het is geen feest. Mensen willen feest.
0: Ja, maar je weet ook, er zitten ook radiomakers die dan programma's presenteren. En die dan... zeg maar ook als zoals mij de interviews doen. Maar ik doe het waarschijnlijk op een andere manier als degene die dat ook doet. En die hebben zoiets van, nou, ik doe de dingen die ik leuk vind. En als ik dat niet leuk vind of dat past niet in mijn schema, dan ga ik dat weigeren en dan wil ik dat zeker niet in mijn radioshow hebben. Dus die zijn niet zo open als mij daar in het vak van radio.
1: Nou ja, en daardoor kun je dus ook... krijg je dingen te horen die een ander niet te horen krijgt.
0: Juist.
1: Omdat je ervoor open staat. Maar dat is gewoon iets moois.
0: En daarom heb ik hem ook uitgenodigd om naar de studio te komen. Hij zei, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik zei, nou, schiet op dan. De dagen gaan we tellen. Allemaal via de mail. En dan is vandaag de 27e is zover. En dan heeft hij plaatsgenomen hier in de studio. En een 8:15 gaan we uitgebreid met hem praten. Hij moet ook nog werken. Hij heeft avond- of nachtdienst. Dus ik

0: Ik denk dat het een vrachtwagenchauffeur is, waarschijnlijk ook is.
1: Zo ongeveer globaal.
0: Hij ziet er wel een beetje uit als vrachtwagenchauffeur, zeg maar.
2: Nou, zo mag
0: niet. Nee, oké, hij zegt het niet. Maar oké, gaan we straks even lekker praten met hem erover. Ik hoop dat je met de volgende single hier naar de studio komt. Je bent in ieder geval bij deze uitgenodigd daarin.
2: Nou, hartstikke leuk toch, man. Hey, ik wens jullie nog een hele goede uitzending.
0: Dank je wel.
2: En vier duimen met z'n allen. En netjes gedragen op de radio, want dat mag.
0: Je denkt dat ik een beest ben. Voor mij denk ik dat ik een beest ben op die radio. Hè, als ik achter de microfoon zit, dan laat ik mijn eigen helemaal gaan erin.
2: Ja, dat moet ook. Hey, bedankt dat je me gebeld hebt. Hartstikke leuk, man.
0: Zeker, wederzijds. Ik heb genoten ervan. En wie weet bij de volgende release dat je bij ons in de studio komt. Geef het door in ieder geval aan Dennis.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Hey, super bedankt. Hey, fijne avond.
0: Hey, en houd morgen in de gaten in Almere met die stalen buizen, hè?
2: Ja, kom goed, ja. Ja,
0: en goed aan Valencia. Ja.
2: Oké,
0: groeten jongen.
2: Hoi.
0: Ja, zo kennen we maar weer. Je kent er ontzettend veel mensen van. Het gebeuren van de Radio Valencia. Dat is een hele leuke radiostation. Dan kunnen artiesten zelf ook nog live zingen daar. Het mooie podium, een omgebouwde schuur. En ook daar mocht ik toen een programma presenteren. Maar ik moest een demo maken. En als ik die demo niet gemaakt had, zeiden ze dan werd je niet betaald. Dus ik zei, die tijd heb ik gehad. Als ik nou 16 jaar was of 15, kan ik me voorstellen, ben je nog een jonge iemand in de bloei ervan, van het maken van radio, en dat je dan je eigen moet bewijzen. Oké, dat is één ding wat zeker is. Maar als je 48 jaar in het vak zit, dan hoef ik mijn eigen daar zeker niet in te bewijzen. Want dan heb ik ze ook niet nodig en dan doe ik het ook niet. Want dat is zonde van mijn tijd om daar nog de nodige tijd te aan spenderen daarin. We hebben zometeen nog Wendy van Hout. Ja, had ze flatsen met het naar mij toe geëft erin. Nou, die dame gaan we zo meteen ook even aan de tand voeren. We gaan even kijken of we nog wat leuks kunnen gaan draaien op de radio. Want we hebben zoveel leuke platen voor je. Even kijken, misschien wel even snel eventjes voor iemand die wel graag horen. Henk Wijngaard. Nou, we gaan even kijken wat we daar in petto hebben. Oké, dit is ook wel een leuke. Als het goed is, dan moet hij gaan werken. We zetten hem omhoog. En volgens mij een plaatje uit zijn prille jeugd. En die moet even draaien voor Jan Willem. Wordt aangeboden door Halsie. Zo noemt hij zichzelf, Halsie. En als het kan, van Henk Wijngaard een hele leuke. Nou, we zetten dan deze op de nulpositie. Want anders gaat hij te snel in de toerental. En we gaan deze dan eventjes aanzetten. Gaan we deze even draaien voor Jan Willem. Aangeboden nogmaals door Halsie. Uit Oostkapelle of uit de Vrouwenpolder volgens mij.

Heerlijk, hè? Deze leuke platen uit het... toch niet helemaal uit het verleden, maar is wel mooi. Robert van Hemmet en Kimberly. Frans, ja, met het nummer Ik zal er zijn. Dan gaan we ook de Frans bouwen. En heb je even voor mij... Ja, die beste man komt uit het mooie woonwagenpark. En heeft een mooi huisje daar. En zijn zwager, of eigenlijk zijn zwager, niet zijn neef. Dat is JJ Bouw. En ook dat is een familie van me. Dus dat wist hij ook niet aan. Dan weet u dat bij deze dan. En daarvoor een plaatje speciaal voor Jan Willem aangeboden door Hansie van Henk Wijngaard. En ik heb mijn wagen volgeladen. Nou, we gaan even snel bellen naar de enige echte Wendy van Hout. Spaans benauwd heeft ze, dus ga even genieten van deze instrumentale en dan geef mij de gelegenheid om eventjes te bellen naar die dame.

0: Het is ons gelukt om de verbinding te kunnen krijgen met de enige echte leuke dame, Wendy van Hout. Goedenavond, Wendy.
1: Goedenavond, hallo.
0: Je klonk zo rustig en je dacht van, wat gaat er allemaal gebeuren nou in één keer met mij, of niet?
1: Ja, nou ja, omdat ik eigenlijk, maar dat ga ik niet in de uitzending zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Kom maar door.
0: Je wou gewoon wat alles doen, zeg maar. Oké, okay, we gaan praten.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb mijn kind in het ziekenhuis liggen en ik had alles afgemeld.
0: Oh, daar heb ik niets verbinding gekregen voor Dennis. Maak toch een nieuwe afspraak anders, want het kind gaat voor.
1: Dan, als je het kort houdt, ik ben de zaal uitgelopen. Dus.
0: Oké, okay, ik ga het heel kort houden over de titel Spaans benauwd. Waar krijg jij Spaans benauwd van?
1: Nou, van deze hitte buiten.
0: Die is wel extreem, of niet?
1: Hij is wel heel extreem, ja.
0: Het is niet te volbrengen met die hitte.
1: Nee, bijna niet te doen.
0: Hey, maar het is wel een leuk nummer. Hoe kom je aan die tekst Spaans benauwd?
1: Ja, daar heb ik mijn mannetjes voor, hè.
0: Oké, de contacten heb je overal. Je zit natuurlijk al jaren in die muziekwereld, dus dan weet je geven diegene die voor jou goed kan schrijven, dat kan maken voor jou.
1: Ja. Deze keer had ik bij Ronald en Jeroen opgenomen en hun hebben het ook gemaakt.
0: Kijk, heerlijk, hé.
1: Rutte en Vredeveld, ja.
0: Hey, maar kan ik ook van jou verwachten keren zo'n lekkere disco-stamper in een Nederlandstalige uitvoering van jou?
1: Wie weet.
0: Ik vind je wel zo'n vrouwtje ervoor, die houdt van swingen.
1: Ja. Ik hou wel van een bewegende muziek.
0: Kijk, dat is heerlijk. Hey, ik ga het niet lang ophouden, want je moet snel terug, want dat kind is voor jou het allerbelangrijkste en vind ik ook het belangrijkste.
1: Ja.
0: En doen we gewoon de volgende keer, als je dan weer een nieuwe single hebt, dan gaan we uitgebreid in stof bijten voor je.
1: Je komt er sowieso aan, dus er komt gewoon blij voor de muziek komen.
0: Absoluut.
1: Maar ik had deze week alles afgemeld in verband met de ziekenhuisopname van mijn zoontje.
0: Oké. Okay. Hey, ik wens je zoontje heel veel sterkte. En jou ook ermee. En ik hoop dat alles goed mag komen erin.
1: Ja, absoluut. Gaat de goede kant op.
0: Gelukkig, ben ik heel blij om. Nogmaals, heel veel sterkte, heel veel kracht. En dat alles goed mag verlopen. Dat hij zo snel mogelijk het ziekenhuis kan. En dat hij weer lekker de dingen kan doen die hij graag wil doen meer.
1: Ja, lekker rennen inderdaad. Oké, dankjewel.
0: Wendy, graag gedaan. Nogmaals sterkte.
1: Dank je.
0: Oké, hoi. Doei. Hoi. Ja, luister vrienden, dan moet je het heel snel en kort maken. Want dan moet je niet uitgaan praten over de single van haar. Want als je dat gaat doen, dan denk je aan je eigen. Denk je alleen maar voor het promoten van die artiest of die zangeres, zeg maar. In dat geval Wendy. En daar hou ik niet van. Ze moet terug naar de zoontje van. Die ligt niet voor niks in het ziekenhuis. Dus bij een volgende release, je hoort het al, is ze maar bezig. Dan gaan we uitgebreid in het stof bijten met haar. Maar ik wou ook niet laten ontgaan om die single van haar hier ter gehoor te brengen. Komt ie aan.
2: Op Hollands Muziek Mix. De mooiste stem op jouw radio. Eén land één. Erwin van Dijk. En dit is de Erwin van Dijk. Tipplaat.

0: Zo lekker om deze te mogen draaien van die hele leuke dame. Wendy van Hout en de Spaans Benauwd inderdaad. En we zeiden het al, en zij zei het ook al inderdaad tegen ons. Er komt een nieuwe single aan. En dan gaan we uitgebreid in het stof bijten erin. Hansie zei, hadse platsen. Nou, iedereen die denkt dan over die dame van Peter Gillis. Nou, het is inderdaad de ex van Peter Gillis. Maar daar ga ik het niet eens over hebben. Ik heb het over de muziek. Dat vind ik veel meer bepalend voor mijn radioprogramma. Om te hebben over die Peter Gillis. Ja, dat is haar privéleven. En ik vind als mens zijnde hoe je niet te gaan vroeten in het leven van een zanger of een zangeres. En met wie ze omgaan en wat ze allemaal doen en wat er allemaal gebeurd is. Dat is een bijzaak en dat is een zaak voor hun en niet voor mij. Ik heb nog lekker 12 uur voor jullie klaarstaan op de radio. Want wij hebben nog 7 minuten en 16 seconden te gaan hier op deze zender. Laten we dan beginnen met deze lekkere 12 uur voor jullie.
1: You could keep on because the force, it's got a lot of power, huh?

zo hebben, ja, eigenlijk zeg maar, is de totaliteit uitgedraaid hier op de radio. De Michael Jackson, ik wil zeggen de Jackson Family, maar dat is het absoluut niet. Het is Michael Jackson. Don't stop and get enough. Daarmee sluiten we dit gedeelte af. Het derde gedeelte, zo, dan zijn we weer terug voor het laatste uurtje op de radio. En dan gaan we praten met Captain Brady. Even de nummers gaan we opzoeken. Daar hebben we een mapje van gemaakt. En daar zitten al die nummers in. Dan gaan we praten over de ontwikkeling van hem. En over die hele mooie tracks. Die toch voor mij inhoud hebben over het gebeuren van de wereld een beetje eigenlijk, zeg maar. Vond ik tenminste, zo komt bij over, maar dat horen we zo meteen allemaal van hem op de radio. Dus blijf luisteren. Gaan we praten met Captain Brady hier op de zender. Kijken wat we eruit kunnen gaan slepen. Als je een reactie hebt of je wilt je mening geven, dan mag dat via de app. Dan kan je dat altijd even sturen naar de applijn 06 175 230 26. Dat is een applijn die we zelf hanteren. Dus er is niemand die invloed heeft op onze applijn. En we zelf aangeschaft daarvoor op ons radioprogramma. Dus u kunt daarop reageren. En als u zegt, nou, ik heb wat vraagstellingen te willen doen, dan kan dat op de applijn. Nogmaals 06 175 230 26. Mail hem ook ons. Dat is dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Je mag ons ook toevoegen aan Facebook. En dat mag ook natuurlijk. Even gewoon intikken, Erwin van Dijk. Kom je zo mij tegen. Doe je DJ Erwin van Dijk. Dan kom je op de fanpage. En dan kun je ook daar je eigen helemaal aanmelden. En dan kun je allemaal zien wat er allemaal gaat gebeuren erin. Qua ook de interviews met de artiesten. En wie er allemaal plaats gaat nemen live hier in de studio. Ik zet al, ik ga eruit met deze mooie instrumentale van de Audio Brothers. En we worden binnengekregen van een groot radiostation. Heel veel deze mooie tracks. En die kunnen we er regelmatig wel enkele van gebruiken bij een sluiting. Of te gebruiken voor een gesprek die we mogen voeren met een artiest. We spreken elkaar zometeen weer voor het laatste uur op de radio. Graag tot zo.

0: President Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

zijn we aanbeland in het laatste uurtje bij de radio. En we brachten er ten gehoor Jallo Bex. Ja, Bella Natte. Maar er wordt een nieuwe afspraak voor hem gemaakt. En dan zal het zover wezen dat er een andere datum komt. En dan hoort u hem zelf wel op de radio. We gaan even snel 12 inch draaien. En daarna gaan we snel praten met de enige echte Captain Bradley hier op de radio. Ik zet ook vast de microfoon vast aan voor hem. Komt een telefoontje, kun je ook nog pakken als je wil, Bradley, die zak hier. En dan gaan we zo meteen met een praat hier op de radio. Gaan we snel die tracks opzoeken die we binnengekregen hebben. En dan gaan we uitgebreid over die tracks praten. Van korte duur, maar het is wel tracks met inhoud. Dat kan ik je wel vertellen. Het zijn geen grapjes erin gemaakt. Wel heel super gaaf. En ik denk als dit gaat aanslaan, en mijn vermoeden is het ook zo, dat het wel voor een heel groot publiek kan worden, deze muziek van hem. Nu op de radio, deze lekker 12 inch uit de jaren 80. Doe me weer terugdenken aan mijn prille jeugd. Dat is best wel een deugend jongetje, moet ik eerlijk zeggen. Want als je deze plaat draait op een illegale radio zender, was dat dan weer even leuk. En dan denk je van, hoe lang houden we het vol op zo'n zender? Ja, sommige zenders waren goed geregeld. En sommige zenders waren goed beveiligd. En die hadden ook een team van beveiliging daar zitten. Zelfs in Amersfoort, Beemland. De gebroeders Mitoy. En die zorgden voor de bescherming van de zender. Zo werd die zender ook nooit uit de lucht gehaald. Helaas is de eigenaar verleden overleden. Atskeré. En ik koos nog altijd de mooie momenten dat ik daar mocht komen draaien. En hij heeft me toen die tijd zelf gevraagd daarvoor. En dat is wel vrij uniek op de radio. Ik zeg al, hier is muziek van Shannon en Let the Music Play.

0: Ik zet al heel veel plaat op de radio, Shannon. En let the music play. Als het goed is, dan zit alles in werking. En dan mag het allemaal gaan werken, Brian. Goedenavond.
1: Hi.
0: Eindelijk naar de studio, hè? Na vele mailtjes, zeg
1: zeker,
0: maar.
1: Zeker.
0: Hey, toen zag gevend Captain... Brady, denk ik van...
1: Ja, Brady.
0: Brady, denk ik van... Hey, ik ben heel erg benieuwd. Dan kom je binnen en denk ik... je hebt wel een hele uitstraling van... Dat je een eigen studio hebt, volgens mij?
1: Ja, van een vriend, een maatje.
0: En dan gaan jullie zelf die muziek maken helemaal,
1: juist,
0: hè?
1: Ja.
0: Ik zat dan te luisteren. De meeste muziekstukken die duren gemiddeld zo'n 2-3 minuten. Maar jij hebt ze vrij kort, de meeste.
1: Klopt.
0: Waarom heb je ze zo kort laten maken of gedaan?
1: Omdat tegenwoordig is van de jeugd. Hun spanningsboog is heel kort. En daar pas ik me op aan.
0: Oké, dus vandaan die korte tracks.
1: Ja.
0: En als het te lang is, dan gaan ze afhaken bij wijze.
1: Ja, denk het wel.
0: Oké. Hey, maar dat is wel iets wat je ergens kan horen op de radio, volgens mij.
1: Nee.
0: Ben je al bij andere radiostations geweest, of is dit de eerste?
1: Nee, ik ben wel al een paar keer andere radiostations geweest. Lokale radiostations, dus dat is wel leuk.
0: Uit jouw regio ook nog een beetje geweest?
1: Ja, Rijnmond ben ik al een paar keer geweest. Den Haag FM ben ik ook een keer geweest. Ja.
0: Hey, die besteden goed aandacht eraan, want zoiets mag je niet weg laten slippen, zeg maar.
1: Nee, het is vrij
0: exclusief allemaal wat je doet.
1: Ja, zeker.
0: Hoe ben je gekomen om dit soort muziek neer te zetten?
1: Het is eigenlijk een hobby wat een beetje uit de hand is gelopen.
0: Oké, net als radiowerk, zeg maar, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Dan ben je eigenlijk bij vrienden ben je een beetje erin gerold erin.
1: Ja, klopt. Het is gewoon spontaan met een beste maat van mij. En wij dachten van, laten we het een keer uitbrengen, kijken of het iets wordt.
0: Ja.
1: En ik heb nu al hele mooie dingen meegemaakt, dus ik ben heel blij.
0: Ja. Hey, je stuurt ook die tracks naar radiostations?
1: Zeker.
0: Dat doe je allemaal zelf?
1: Ja, doe ik allemaal zelf.
0: Want ik krijg het even binnenkomt bij de redactie terecht. Dan krijg ik weer een mail terug en dan heb ik het voor jou ook gezien.
1: Ja.
0: Zijn er veel radiostations die je een mail terugsturen?
1: Een paar, niet veel.
0: Hoeveel stuur je gemiddeld weg van al die tracks?
1: Zo. Ik heb een hele lijst. Nou, zeg ik iets van rond de 100 of zo misschien.
0: Mm-hmm.
1: Maar er reageren misschien, misschien maar 5 à 6.
0: Jemig, waarom zo weinig?
1: Weet ik ook niet.
0: Hebben ze geen behoefte eraan of is hun interesse ergens anders? Hey. Als je bij de radio zit, moet je dan ook dat geluk gunnen, vind ik zelf.
1: Ja, nou, het kan ook interesse zijn, maar soms reageren ze wel, omdat dan hebben ze geen interesse. Kijk, dat doe ik liever dan dat ze me negeren.
0: Ja, maar als je geen interesse hebt, kan je wel interesse kweken daarvoor om iemand uit te nodigen. En dan kan je eigen beetje in verdiepen in de muziek die jullie neerzetten.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar als je dat niet doet, dan ben je alleen maar bezig met de muziek die hedendaags een beetje zijn.
1: Klopt.
0: Maar er loopt zoveel talent rond die wat neerzetten. En dan vind ik dan van, joh, ga je in verdiepen, ga er contact mee opnemen. Gaan beluisteren die tracks en dan kom je zelf wel achter hoe het een beetje in elkaar zit allemaal.
1: Ja, dat is, zo denk ik ook wel. Maar het belangrijkste is gewoon dat je discipline houdt. Op een gegeven moment kom je tijd wel.
0: Juist, er zijn wel degenen die je altijd gesteund hebben. En die komen altijd bij jou weer terug erin.
1: Ja.
0: Hey, we zullen even een trackje van je luisteren. Ik vond hem wel heel leuk. Ik denk dat luisteren, weet je, dat heeft toch wel wat. Gaan we even deze draaien.
1: Helemaal top.

0: Heerlijke muziek moet ik zeggen. Doe me een beetje denken aan een soort reggaeton of zo achter.
1: Klopt.
0: Heerlijke muziek, joh. Dat die jongens dat dan niet gaan draaien bij die andere aan. Ik ben er wel een klein beetje verbaasd over, moet ik eerlijk zeggen erin.
1: Ah, dankjewel, dat is een compliment.
0: Heerlijk nummer, joh.
1: Dank je.
0: Prachtig. Hey, ik hoor nog een andere stem erin verwerkt.
1: Ja, tweestemmig? Nou, ik doe een beetje hoge stem dan. Ja, woe! Dat is een beetje een dingetje, ja.
0: Dus je doet alles zelf, zeg maar. De stem niet zitten en ook die andere stemmen neer.
1: Ja, zeker. Ik doe altijd een hele gekke stem. Ja, woe! Dat is dan mijn tweede stem.
0: En het is wel gaaf aan. Ze gaat iedereen denken van, nou zitten er nog meer mensen daar in die tekstwerk. Maar jij doet het helemaal zelf. Mm. En je brengt het teweeg. Dat reggaeton, ik denk nu dat het niet iedereen denkt van, hé, dat is reggaeton of wel?
1: Nee, denk ik ook niet. Nee.
0: Dat viel wel gelijk op. Denk. Dit is alleen de kenbaarheid van reggaeton. Kan niet anders gewoon.
1: Zeker.
0: Dat is super gaaf. Hey, dan ga je de studio in en hoe ga je dat maken dan allemaal dit?
1: Kijk, wij komen altijd op spontane ideeën, zoals ook dit nummer. Op een gegeven moment, in mijn hoofd kwam opeens, blijf maar kijken, hè. En toen gingen we schrijven op de telefoon en toen komt dit eruit.
0: Jemig midden. Hey, dus de tekst doe je ook allemaal zelf?
1: Ja, zeker.
0: Dus niemand die andere invloeden erin heeft?
1: Nee. Ik doe eigenlijk die tekst nog samen met een maatje, hoor.
0: Hey, en dat maatje, dat doe je al jaren mee samen om dit soort muziek neer te zetten. Hoe lang ben je al bezig met deze muziek?
1: Even kijken, bijna 2,5 jaar. Ja, okay. Bijna 2,5 jaar.
0: Hey, dan moet je wel knokken om dit product zeg maar aan de man te brengen eigenlijk, op de radiozenders.
1: Ja, zeker.
0: En doe je ook nog wel eens optredens ergens in het land?
1: Ja, ook.
0: Waar sta je? Den Haag volgens mij ben je wel zo'n type die in Den Haag gaat, of niet?
1: Helaas niet. Mijn doelgroep zit meestal in Brabant.
0: Okay.
1: En beetje oosten van het land.
0: Mm.
1: In mijn eigen provincie Zuid-Holland ben ik bijna nog niet gevraagd.
0: Hoe kan dat?
1: Geen flauw idee.
0: Hebben ze nooit van je muziek gehoord of zo?
1: Dat kan.
0: Maar ik zit weer te denken, hebben jullie wel zeg maar zo een Koningsdag, wat natuurlijk overal plaats gaat vinden in het hele land.
1: Mm-hmm.
0: Kun je dan niet iets organiseren in je plaats dat je zegt, jongens, we zetten daar een trailertje neer en ik ga daar een middagje muziek neerzetten?
1: Ja, dat zou ook nog goed kunnen, ja.
0: Dus zelf muziek draaien, maar dan ga je zelf ook zingen erin.
1: Ja.
0: Dus die maken een hele leuke combinatie en dan breng je jouw product juist onder de man erin.
1: Ja, dat is waar. Dat is een goeie.
0: Kijk, zo verder denken. Hey, we hebben nog minder nummers van jou. Natuurlijk, we hebben veel minder gekregen, dus we moeten wel draaien. Want je zei al, je hebt vanavond avond of nachtdienst, heb je?
1: Nachtdienst, ja.
0: Wat voor werk doe je? Ik zou vragen, waar is je weer? Combi?
1: Ja, ik ben een courier.
0: Okay.
1: In een caddy. En ik werk bij een inspectiebureau. En met monsters, dat is benzinemonsters en dat soort dingen.
0: Mm.
1: En ik breng die monstertjes naar laboratoriums.
0: Okay.
1: En dat is een 24/7 bedrijf. Dus dan heb ik ook ochtend, middag, nacht.
0: Dus het is verschillend eigenlijk altijd. Je kan nooit op aan dat je zegt, ik ga nou een keer een hele week in de avonddienst bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Is het leuk te doen?
1: Jazeker.
0: Hou je van het werk?
1: Ja, heel erg.
0: Hoe lang doe je dat al?
1: Bijna 4 jaar.
0: Okay, sommigen zeggen, nou ik haak wel een beetje af, want als ik dan niet weet wat voor tijd ik allemaal kan. En alleen van ja, dan is het weer overdag, dan is het middag, dan is het weer in de nacht. Dan denk je van, ja, dan zie ik door de week mijn vrienden niet. En in het weekend moet ik misschien ook nog werken op een zaterdag.
1: Dat klopt.
0: Kijk eens, hey. Jij moet weer wat aan werk, man.
1: Ja, zeker.
0: Okay, hey, we gaan even weer een leuke voor je draaien van deze plaat. Gaan we deze weer draaien op de radio. Die is ook heel mooi. Kijk, komt die aan.
2: Handhaving.
3: No, in English. What did you say?
2: Handhaving.

0: Ja, ja.
1: Ja, we gaan het snel met die track.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Oké, okay, helemaal aangepast wat je zei aan de jeugd van tegenwoordig. Dat mag het niet langer duren, want dan gaan ze echt compleet afhaken. Ja. Van, in ieder geval, van jouw muziek daarin. Hé, hey, wat kunnen we nog meer verwachten in de toekomst van dit soort stijlen? Of kunnen we nog meer andere stijlen van jou verwachten erin?
0: Dat is een hele goede vraag. Daar zitten we even op na te denken welke stijl. Ik ga daar, ik heb een beetje house gedaan, dat was in het begin. Dat wil ik misschien nu weer gaan doen, maar het komt altijd een beetje spontaan.
1: Oké.
0: Okay. Dat is wel een beetje mijn dingetje. Van,
1: even afwachten hoe het gaat lopen. Ik denk van nou, nu is het tijd voor om deze stijl aan te houden.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Kunnen je mensen ook jou boeken?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Hoe kunnen ze contact komen met jou?
0: Op al mijn social media kanalen, dus Instagram, Facebook, TikTok. Heet ik allemaal Captain Brady. Ik sta ook op Showbird, dat is ook een platform waar artiesten staan. Ook Captain Brady, kan je me ook boeken. Ja, daar eigenlijk.
1: Oké, okay. Hey, we gaan nog muziek, want we hebben nog 7 minuten te gaan. Want jij tot 9:30 kan ik hier zitten in de studio. Want ja. Ik moet eigenlijk weg gewoon, want ik moet gewoon werken zometeen. Ja. Dus daar moeten we gewoon rekening mee houden. Dus we gaan even de volgende track snel draaien hier op de radio. Ja,

0: Heerlijk zo'n nummer dit. Dankjewel. Ja, heerlijk man. Lekker een beetje zo'n reggae-achtig. Ja. Alles op de stijlen zit erin, verwerkt erin.
1: Zeker, zeker.
0: Hebben die andere radio shows ook het idee van dat ze zeggen van nou, dit is herkenbaarheid, de muziek? Dat ze ook gelijk zeggen reggaeton of zo'n beetje reggae-achtig?
1: Ja, ja nee, dat zeker. Ja, ik probeer wel een beetje een herkenbaarheid te krijgen in mijn muziek. Maar ik hou ook wel een beetje van variatie, anders wordt het een beetje saaier.
0: Absoluut. Hey, wat voor stijl ga je allemaal neerzetten? Want ik heb nou zeg maar voor mij 4 of 5 tracks van jou gekregen. Mm-hmm. Hoeveel muzieksbestanddelen heb je al van jezelf al?
1: Wat niet uitgebracht is, nog heel veel. Maar ja. wat uitgebracht heb, is volgens mij zeker 12. Wat echt uitgebracht is.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat is in principe die 2 jaar tijd al?
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Hey, wie stimuleert je helemaal daarmee?
1: Mijn beste maatje, Mix Bagari. Hij helpt me altijd.
0: Zit u vanavond mee te luisteren?
1: Denk het wel. Ja. Pas wel.
0: Want dat is ook natuurlijk de ondersteuning van jou, alles erop en eraan.
1: Zeker.
0: Zijn er nog meer die jou achter jou staan? Die zeggen van, man, wat je neerzet is toch iets machtig, maar het is wel iets bijzonders wat je doet.
1: Ik krijg allemaal complimenten vanuit mijn werk, vanuit mijn vrienden. Ik heb al een positiviteit.
0: Kijk, heerlijk hé. Ja. Wat gaaf om dit te mogen doen, zeg maar.
1: Zeker.
0: Dan samen gewoon, met die maat van

0: Mooi compliment, dank
1: je. Want je hebt zat, die hebben een studiootje en die gaan een product sturen en dan ga je luisteren. En dan denk ik, man, het klinkt niet. Nee. Omdat er geen geluid in zit. Dus je mist de hoge tonen, je mist de bas, alles mis je eigenlijk gewoon erin. Dan denk je, ja, zoiets kan ik gewoon niet uitzetten op de radio.
0: Nee,
1: maar hier ga je luisteren en denk je, ja, hier zit alles erop en eraan. Klopt. Dit ligt goed in het gehoor. Dus als je koptelefoon opdoet, kun je ervan genieten.
0: Ja, zeker, zeker. Maar ja, dat is echt dankzij Mix Bagari. Hij is al zo lang bezig met muziek, dus alle kennis aan hem.
1: Super gaaf. Hey, wat hebben we nog meer te vermelden eigenlijk? Waar ben je allemaal op te bereiken, zeg maar? Wat voor media's allemaal?
0: Nou ja, het belangrijkste is, wil je nummers horen? Het staat op Spotify.
1: Okay.
0: Daar heet Captain Brady. Voor de rest ben ik bereikbaar op Facebook, op Instagram, op Snapchat. Maar ja, dat gebruiken niet heel veel mensen meer. Maar Insta en Facebook is het meest handige. En TikTok.
1: Ja.
0: Dan daar zie je allemaal filmpjes. Waar ik muziek op promote, onder andere.
1: Hey, als je gaat kijken op TikTok, zitten heel veel mensen die gaan gelijk kijken natuurlijk. Zijn onbekende duizenden mensen, hoor ik wel eens.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, TikTok is het nieuwe platform waar je een soort hit kan scoren.
1: Ja, beter als Facebook? Voor het scoren?
0: Ik denk nu wel.
1: Ja, hè?
0: Vroeger was Facebook natuurlijk best heel groot, maar dat is nu TikTok.
1: Kijk eens, heerlijk is dat. Hey, het is bijna 9:30. We moeten eigenlijk een beetje rekening met jou houden, want als je te laat komt. Want hoe laat moet je beginnen?
0: 9:30, 10:45.
1: Oké, okay, ja, je moet nog een stukje rijden ook nog, dus je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Nee. Het kan een ongeluk gebeuren dat iemand een ongeluk veroorzaakt heeft. Of de wegen zijn afgesloten, dat je via een andere route naar het bedrijf toe moet. Dus daar moeten we rekening mee houden. Hey, ik vond het super gaaf dat je er was. Ik hoop dat je graag weer een keer komt met wat andere muziek weer voor je. Dan kunnen we dat ook weer te goed brengen. Of mail het nou maar weer.
0: Dat komt helemaal goed. Ik kom hier sowieso nog een keertje langs.
1: Moet je zeker doen. Je bent van harte welkom. Ik vind het super gaaf, man. Ongelooflijk. Wat een lekkere muziek, joh. Ik ga het ook draaien. Waar we heen gaan in Leeuwarden, gaan we eens kijken hoe die mensen daarop gaan reageren. Hey, ik geef een 12 inch draai op de radio. Misschien is het ook wel leuk om dat even te mogen doen. Misschien ken je deze wel. Een beetje uit de jaren 80. Vinden mensen ook wel machtig om naar te mogen luisteren hier op de zender van Nederland 1. Namens Bradley bedankt. Captain Bradley bedankt voor de komst. We gaan even een foto maken.
0: Ja.
1: Gaan we ook even zetten op Facebook.
0: Top.
1: En we zullen ze nummer vaker tegen gewoon gaan brengen op de radio. Dat is niet wat zeker is. Ga luisteren naar Donna Summer. En I Feel Love.

Heerlijk zo'n plaat als deze te mogen horen op de radio. Vooral dit stukje werk. Ja, koptelefoon op. Of misschien zit je wel buiten. En heb je de volume op maximaal staan. Want dit is iets wat een stukje kenbaarheid is vanuit het verleden van deze leuke dame Donna Summer met I Feel Love. We gaan een werelddit draaien ook van Rutger van Barneveld op de zender. Ook hij heeft een nummer 1 notering weten te behalen.

0: Oh, jongens, jongens, zit de vlimmerwaas wat zachter hier in de studio op hand van Hemel 1. Ja, we zaten zelf lekker mee te zingen. Robert van Hemert en Donnie. En mot dat nou? En daarvoor hadden we ook nog Zouden wel Welten. En de liefde. Ja, de echte liefde is niet te koop. En daarvoor hadden we nog Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ook dat is een nummer 1 notering voor hem.
1: Beste vriend.

Zo mooi deze ook. Ja, wie kent hem niet? Jan Biggel. Samen woont met zijn meisje. Ons moeder zegt nog. En daarvoor hadden we Samuel L. Welten. En echte liefde is te koop. De volgende plaat is aangevraagd door Jan Willem. Speciaal even voor zijn hele lieve vriendin. Waar die ontzettend veel van houden. En als je dan een leuke plaat kan draaien. Speciaal voor haar. Met trots op jou. Dan zou ik dat zeer waarderen van je. En dan worden de posters overal opgehangen voor je. Voor de zaterdagavond. Nou, Jan Willem, komt jou speciaal voor je lieve vriendin. Dit hebben we zelf gezongen.

0: Jan Mouwdraaiend, deze opname. Uit 2017 heb ik hem opgenomen bij een kameraad van mij in zijn studio. En brachten we deze ten weeg en hebben ook gelijk ten gehoor gebracht hier op de zender. Tenminste, toen was het nog een omroep. Nou, natuurlijk op de Streekse Radio brengen we het te gehoor. En ook op andere zenders hebben we het te gehoor gebracht. En iedereen vond het heel machtig klinken. En van, wat ga je nog meer ons verrassen daarmee? Mixen kun je. Je kunt die radioprogramma's presenteren. Noem maar op. En nu dit. Dus ik ben benieuwd wat er nog meer ons te verwachten staat als jouw radiomaker zijnde. Ja, ik weet het niet. Altijd afwachten waar ik het leuk vind en waar ik van geniet. En als ik iets leuk vind, dan wil ik daar iets laten uitbrengen. En dit is dan voor al mijn dienbaren, zeg maar. Dan ben ik uit het grond van mijn hart. Want die hebben dat gewoon verdiend. Want daarvoor zijn ze er. In goede en ook in slechte tijden. Ze zijn er altijd wanneer je ze nodig hebt. En diegene die dan altijd met je omgaan en je zit in de moeilijke positie, dan zijn ze er in één keer niet en hebben ze ook geen tijd meer voor je. En denken ze alleen maar aan hun eigen belang. Daar gaat het tenslotte om. En daar houden we niet van. We gaan kijken naar onze tijdmelding, zien dat het einde gekomen was. Onze bijdrage hier op de radio. Ja, de bijdrage. Het gaat zo snel voorbij. 4 uur radio. 4 uur met liefde gemaakt. En alles rechtstreeks uit ons hart. Laten we het altijd weer spreken. En deel we de passie en de vreugde en de liefde met onze luisteraars. Muziek is bepalend in het welbekende blokje van 3. 2 mooie Nederlandstalige en een dance classic. Oftewel ook een 12 inch. En tussendoor nog de nodige interviews met artiesten. Soms krijgen ze niet te pakken omdat ze dan onverwachts een boeking hebben. Of er wat tussen gekomen is. En dan maken we gewoon een nieuwe afspraak en horen ze te zijner tijde toch op de radio. Vele reacties die we ook voor vanavond binnenkrijgen via onze welbekende applijn op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Het was me weer een waar genoegen om het voor u te mogen presenteren op de radio. Met liefde, met respect en met tederheid. En als u een plaat wil aanvragen, dan kan dat. Gebruik gerust onze applijn. Maar mag ook natuurlijk altijd even een mailtje naar ons toe sturen. Ons e-mailadres is dj-erwinvandijk@hotmail.com. Dat is dj-erwinvandijk@hotmail.com. Al die vele reacties die we binnenkregen, ik zei het al, via de appline of via de chat, nogmaals allemaal heel hartelijk dank daarvoor. Ook voor de spontaniteit. De leuke video's die we binnenkregen, waar mensen zaten mee te zingen. Ja, het raakt ons hartje wederom weer. En dat is een teken dat we geliefd zijn. En dat mensen houden van ons radioprogramma. En dat we al onze luisteraars erbij betrekken. Dat ze reageren via de appline of via de Facebook. Ze kijken mee op Facebook Live. Voor vanavond een klein beetje wat minder. Maar volgende week dan zitten we weer de volop op Facebook Live. En kunt u genieten van ons radioprogramma. En kunt u gaan kijken welke artiest dan gaat plaatsnemen. Vanavond had er plaatsgenomen om 9:15. Captain Bradley. En met hem hebben we gepraat over die muziek die hij neerzette. Reggaeton. Totaal iets anders. Maar iets wat de goede kant op gaat. En waar jongeren van houden. We zullen hem meehelpen om te zorgen dat zijn nummers ook bij andere radiozenders ten gehoor wordt gebracht. Want hij verdient die erkenning. Ja, je komt er nooit alleen voor. Het is moeilijk. Knokken voor een bestaansrecht. De een gunt je het geluk. En er zijn veel anderen die dat niet doen. Alleen maar denken aan hun eigen belang. Dat vinden ze veel belangrijker dan iemand te helpen. Als je zelf begonnen bent en iemand heeft jou geholpen, dan moet je altijd dankbaar voor wezen. En zo moet je ook in het leven staan. En als je iemand kan helpen om iets te betekenen voor een aankomend artiest, moet je dat gewoon doen. Of heb je een collega die hulp nodig heeft, dan moet je dat helpen. Ja, helpen en uitleg geven hoe dat allemaal een beetje werkt. Kritiek geven, dat doen er al velen. Mekaar door de slijk halen, dat is de gewoonste zaak van de wereld. En elkaar belachelijk maken, dat is ook al normaal gevonden in ons kikkerlandje Nederland. Wat is nou niet normaal? Ik plaats me nog steeds de hele nachts de nodige vraagtekens erbij. Ik hoop dat we met z'n allen de krachten bij elkaar kunnen bundelen om ook tegen zinloos geweld tegenaan te gaan. Ook dat gebeurt er weer. Ga kijken, jongen van 17 jaar, door 4 of 5 mensen in elkaar geslagen. Ook getrapt op hun hoofd. Volgende nacht komt de werknemer en die vindt de jongen. Wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wordt daar in coma gebracht en hij heeft zoveel letsel dat hij er niet meer uit kan komen. En dat er op die leeftijd van 17 een eind is aangekomen Ja, door doldrakers die het leuk vinden om mensen elkaar te slaan. Er moet toch een keer wat anders gebeuren. Een wet en een regeling dat het gewoon niet meer mag. En dat er streng opgetreden moet worden. Ik bedank u allemaal voor deze aandacht om te luisteren naar de laatste woorden van deze radiofreak. Ik ben de volgende week dezelfde tijd dezelfde zender. Dus op dit veel plezier met de rest van mijn collega's. En hopelijk gaat het vannacht weer lukken. Tussen 12 en 2 kunt u weer hopelijk genieten van die 12... Ja, 12-2. Die mooie mixen. De mixages, ze komen er weer aan als het goed is. Dus stem af vannacht. Maar ook zo meteen bij mijn collega's. En in de tussentijd, wees een beetje lief en aardig voor elkaar. En vredig en graag tot volgende week. Dag, dag.
1: Dit is Eemland 1.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Het is heet in Eemland, inderdaad. En daarom geldt ook voor de jukebox vandaag een hitteprotocol. Hete en zomerse songs, althans in de titel van de platen, gaan er vandaag voorbij komen in een non-stop uitzending. Welkom bij de jukebox met als thema Zomers Heet.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. En code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd. De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoonlijke studio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.